0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lukt Meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze zoveel meldingen krijgen dat ze het niet aankunnen. Daardoor raken ernstige mishandelingen ondergesneeuwd. 1,5 jaar geleden haalde Veilig Thuis die termijn van 5 dagen ook al niet. Na de drugsvondsten tussen het fruit bij 2 Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het 2 supers waren van dezelfde keten, kan er een link zijn. Misschien ligt het nog in meer winkels. De politie wil niet zeggen om wat voor soort drugs het gaat. Volgens regionale media was het cocaïne. In de hoofdstad van Bolivia zijn demonstraties uitgelopen op rellen. Gebouwen van de overheid werden bestormd en een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. De politie moest traangas inzetten, daarop werden ze bekogeld met explosieven en stenen. Actievoerders eisen dat de president aftreedt, hij is nog geen 1,5 jaar actief. En bij protesten tegen de verhoogde brandstofprijzen in Kenia zijn 4 doden gevallen. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn bijna 350 mensen opgepakt. In Kenia ging de prijs van brandstof vorige week met 1/4 omhoog. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel mensen zouden zich hebben ziek gemeld. Een dodelijke schietpartij bij een moskee in Californië werd gepleegd door 2 tieners. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen haar zoon weg was met haar vuurwapens en auto. Bij de schietpartij in San Diego vielen 3 doden. De 2 tieners schoten daarna zichzelf dood. Waarom ze het deden is niet bekend. Rusland en China willen elkaar steunen. De vriendschap tussen beide landen is volgens president Poetin tegen niemand gericht. Maar gaat juist om vrede en welvaart. De landen moeten elkaar vooral helpen als het gaat om de nationale veiligheid. President Poetin deed die uitspraken vlak voor hij naar China vertrok voor een staatsbezoek. En de baas van de publieke omroep in Moldavië is opgestapt om de gegeven punten op het Songfestival. Moldavië gaf maar 3 punten aan Roemenië, terwijl ze zelf wel 12 punten kregen van Roemenië. De baas van de omroep vond het zo pijnlijk dat hij daarom zijn ontslag indiende. De 2 landen hebben historisch een diepe en sterke band. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het binnenland nog met zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Huizenkopers worden nog steeds benadeeld. Vereniging Eigen Huis heeft ontdekt dat het biedlogboek vaak niet wordt gebruikt, schrijft het AD. In het boek staat wat er al is geboden. Dat werd 3 jaar geleden ingevoerd om het vertrouwen te verbeteren. Vorig jaar kreeg maar 1 op de 3 kopers dat te zien en bijna de helft moest er zelf om vragen. Europa wil de boeren compenseren voor de oorlog in het Midden-Oosten. Naast dure brandstof hebben boeren ook last van dure kunstmest. Ongeveer 1/5 daarvan kwam altijd uit het Midden-Oosten. Om dat op te vangen zou er een enorm steunpakket aankomen, schrijft de Telegraaf. De details worden nog voor de zomer bekend. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden 10 deelnemers. Voorstanders wilden het tegengeluid laten horen. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de CEO van Starbucks in Zuid-Korea is ontslagen door een enorme PR-blunder. Er werd gisteren een lijn van herbruikbare bekers gelanceerd onder de naam Tank Day. Die naam viel verkeerd, omdat gisteren de pro-democratische opstand uit 1980 werd herdacht. Dat eindigde destijds in een bloedbad door militair ingrijpen. Het weer van Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Na drugsfondsen gisteren in het fruit bij twee Brabantse supermarkten wordt onderzoek gedaan bij de distributiecentra. Omdat het twee supers waren van dezelfde keten, kan er een verband zijn. En misschien ligt het spul in nog meer winkels. Volgens regionale media was het cocaïne. De politie zegt er niets over. Het lukt meldpunt Veilig Thuis vaak niet om binnen 5 dagen een misbruikmelding te beoordelen, schrijft de Telegraaf. Dat zou komen doordat ze meer meldingen krijgen dan ze aankunnen. De ernstige mishandelingen worden daardoor niet of pas veel te laat gezien. 1,5 jaar geleden hadden ze de termijn van 5 dagen ook al niet. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten in een moskee. De schutters waren 2 tienerjongens die daarna zelfmoord pleegden. Waarom ze de aanslag pleegden is niet bekend. De moeder van een van de jongens sloeg alarm toen ze haar zoon miste. Hij had de vuurwapens en auto van zijn moeder meegenomen. En reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog lang in de rij staan voor de veiligheidscontroles. Het aantal bedrijven dat de controles doet is omlaag gegaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen. Maar het gaf gisteren juist hele lange wachtrijen. Veel medewerkers zouden zich hebben ziek gemeld. Het weer dan van hier online. Vanmorgen schijnt in het binnenland nog de zon. Op andere plekken is het bewolkt. Vanmiddag is het overal grijs en regenachtig. Wordt 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Veel meer mensen dan gedacht lopen rond met te hoog cholesterol of te hoge bloeddruk, terwijl ze dat zelf niet weten, zegt de Hartstichting in het AD. Afgelopen jaar lieten 13.000 mensen die op papier gezond zijn zich testen bij mobiele meetpunten. De uitkomst laat volgens de Hartstichting zien hoe belangrijk zulke controles zijn. Er komt vanuit het kabinet een speciaal team dat gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Dat bleek na spoedoverleg gisteravond tussen het kabinet en gemeente. Aanleiding voor het overleg waren de recente rellen, zoals in Loosdrecht. Volgens voorzitter Sharon Dijksma van de gemeenten is er een grens aan dat we accepteren. In San Diego in de VS zijn bij een schietpartij in een moskee 3 doden gevallen. 2 tieners schoten om zich heen en pleegden daarna zelfmoord. De politie was getipt door de moeder van een van de jongens. En was er met haar auto en wapens vandoor gegaan. Het zou gaan om een haatmisdrijf. En na de vondst van drugs in 2 Brabantse supermarkten doet de politie onderzoek bij verschillende distributiecentra. 1 daarvan zit in het havengebied van Moerdijk. De drugs werden ontdekt tussen ladingen fruit in winkels van de Lidl. De politie denkt daarom dat er een verband is tussen beide vondsten. Het weer dan van weer online. Vanochtend in het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig. En wordt het 12 graden in het zuidwesten tot 17 in het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zevenaar en Doetinchem rijden geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt

0: hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Twente wordt wakker. Op deze 19e mei, vandaag op deze dag in 1961... was het de opening van de nieuwe pier, de lange pier van Scheveningen. Prins Bernhard deed dat destijds. 381 meter op deze dag, 19 mei.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De 40-jarige man uit Oldenzaal die staat terecht omdat hij zich 's nachts zou hebben voorgedaan als taxichauffeur en twee vrouwen in Hengelo in zijn bedrijfsbusje liet instappen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij daarna aangerand en een van de vrouwen is bovendien enige tijd tegen haar wil zijn vastgehouden. De man is eerder veroordeeld in de zedenzaak, lees het na op 120.nl. En Solidair Oldenzaal is er zonder formateur ingeslaagd in korte tijd een coalitie te smeden met CDA, Hart voor Oldenzaal en de Oldenzaals VVD. Met een akkoord op hoofdlijnen richt de nieuwe college zich rechtstreeks tot de inwoners met de belofte dat de inwoners de komende 4 jaar op verschillende manieren actief worden betrokken bij de besluitvorming, ook daarna te lezen op twentefm.nl. En Heracles heeft besloten om afscheid te nemen van algemeen directeur Rob Toussaint. De Raad van Commissarissen heeft dit noodzakelijk geacht voor de sportieve wederopstanding van de Almeloze Club. Dus hij is weg. Rob Toussaint. Flink wat zon vandaag, 16 graden. Daar moeten we het mee doen. En vanmiddag is er kans op een lichte regenbui.

0: Het is Centerfold, een dictator hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 19 mei en vandaag op deze dag in 1974... de Franse Republikein Valéry Giscard d'Estaing... die verslaat zijn socialistische concurrent François Mitterrand... met de verkiezingen in Frankrijk. En hij wordt de nieuwe Franse president. Dat zal die zijn tot 1979, die Giscard d'Estaing. We hebben 1972, Ajax weer met 12-1 van Vitesse. Dat is op dat moment de grootste zege ooit in de Eredivisie. Ik heb ook geen idee of dat ooit daarna nog weer geweest is. In 1969, Helmut Kohl die wordt minister-president van de Duitse deelstaat Rijnland-Pfalz. Begin van de politieke carrière van Helmut Kohl, tenminste als zijn grote meneer, minister-president. 1964, de Verenigde Staten dienen een officieel protest in bij de regering van de Sovjet-Unie, nadat in de Amerikaanse ambassade in Moskou tal van verborgen microfoons zijn gevonden. En het is de officiële opening van de nieuwe pier van Scheveningen, 381 meter lang, gebeurde door prins Bernhard. De nieuwe pier bestaat uit een wandelpier met 3 eilanden, later 4, waarvan er 1 met de uitkijktoren. En die staat er nog steeds. 1961 werd die op deze dag officieel geopend. Dan 1940, de Duitse Führer Adolf Hitler benoemd Seisenkart tot Rijkscommissaris in het bezette Nederland. Verkeerde zaken. Ik geloof dat hij ook nog in Twente zat, hè? Seisenkart. En het eerste stukje autobaan wordt op deze dag geopend in 1935. Dan de top 40. Die was op deze dag gedateerd. We hebben het over 19 mei 1990. En de binnenkomers als volgt. Maywood komt binnen op nummer 39. Ik wil alles met je delen. Hang On To Your Love van Jason Donovan is de binnenkomer op 36. En Hold On van Wilson Phillips komt binnen op 35. Gangsters Boogie van Tony Scott komt binnen op 32. En Promise Myself van Nick Kamen is de binnenkomer op nummer 30. En op 29 de hoogste nieuw binnenkomen. Caruso van Luciano Pavarotti. In de top 40, ja, destijds. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 31.

Uiteindelijk wordt het nummer 13, staat 7 weken in de top 40 van deze Almost Here Zij van de Rolling Stones. En die kwam binnen op deze dag in 1989, of 1990 moet ik zeggen, in de top 40 op nummer 31. Dan de top 3, Black Velvet op nummer 3 van Alanna Miles. Painted Black van de Rolling Stones staat op 2. En Kingston Town UB40 op nummer 1, de nummer 1 van 19 mei 1990.

0: draaien om de dag mee te beginnen. Ik moet zeggen, de lijst is behoorlijk lang geworden. Maar als jij een leuke jetsen kunt aantonen die we moeten draaien vandaag op deze dinsdag, dan is het water welkom. 120-app of via twentefm.nl rechterbovenzijde linker icoontje. Dan gaat het goed komen. Komend weekend is er de Roperun en ook de Almenlopers. Doe mee, zijn druk in voorbereiding. Straks er meer over.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 19:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
0: Dag Peter.
6: Sekswerkers worden nog vaak uitgebuit en geïntimideerd, meldt SOA AIDS Nederland. De overheid controleert en handhaaft nauwelijks en dat geeft kwaadwillende exploitanten vrij spel, zeggen de onderzoekers. Meer mensen dan gedacht hebben een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk. Ze wisten dat niet, maar lieten zich afgelopen jaar testen bij een mobiel meetpunt van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk. En het kabinet komt met een speciaal team dat gemeenten gaat helpen bij het opvangen van asielzoekers. Moet zorgen voor meer draagvlak, bleek gisteravond naar spoedoverleg tussen het kabinet en gemeenten.
0: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto randde hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchien is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchien was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan naar het wegdek beginnen met de A1. Dat is de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. 7 minuten over 6 kilometer. Richting het westen langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Voor de rest valt het daar nog mee. Dan de A35. Almelo-West richting Wierdewest voor Wierdewest. 3 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En we hebben de N36. Duitse grens richting Enschede-Oost voor Enschede-Oost. 7 minuten over 2 kilometer. Stilstaand verkeer. De Zalland-Twente-tunnel richting Wierdewest. 8 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de N36, dat is tussen Adorp en Wierden. 3 minuten over 3 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En controle wordt er gemeld door flitsmeister.nl. Dat is in Borne. Ze staan daar te controleren op de Azenlozenstraat. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig. Pas een beetje op.

Justin de Wild en Cheerio hier op Twente FM. Straks gaan we het hebben over de Almelopers. Die maken zich op voor de Roperen komend weekend. En er komt een demoveld Vezelhennep op de Technology Day. Straks gaan we dus over spreken met Sander Lubbehuizen. En we gaan ook naar Battle of the East. Dat is op het Hulsbeek voor het komend weekend geopend. Vandaag zon, iets regen vanmiddag en de temperatuur rond de 16 graden. Straks doen wij een greep uit de verjaardagslijst. Wie zijn er onder andere jarig vandaag op deze 19e mei?

0: Het is Annemee. En Annemee staat ook in de voorprogramma van Suzanne en Freek, heb ik begrepen. Afgelopen weekend hadden ze optredens in de Gelre Dome. En Meteor, ook populair in België.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jarig, oud wielrennen, held. Jan Janssen wordt 86. Piet Townsend van de Hoe haalt 81. We hebben Bert van Marwijk, voetbaltrainer, die wordt 74. En Fons de Poel van de televisie, journalist, wordt 71. Jess van The Only Way Is Up wordt 66. Yvette Maureen Barlow is de zangeres van de Mary Jane Girls, wordt 61. Sam Smith, ook vandaag jarig, wordt 34. En Zoe Levi, de Nederlandse zangeres, wordt 26. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook onder andere jaren vandaag, 78 wordt ze, Grace Jones.

0: draaiden Strange, I've Seen That Face Before, Libertango. Een dikke hit ergens begin jaren 80. En ja, nogmaals Grace gefeliciteerd. 78 en een mooie dag. Het is, ja, de spanning stijgt, zeg maar. Want het zit eraan te komen. We hebben het over de Europa Run. En ook de Almelopers zijn er al een hele tijd mee bezig. En ja, nogmaals, de spanning stijgt, zeg ik. Philip Dert, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jazeker, de spanning stijgt, maar wel een gezonde en gecontroleerde spanning.
0: Ja, je hebt je teamshirt aan gedaan, hè, vanochtend, heb ik begrepen.
1: Ja, dat heb je goed. Ja, ik sta er bijna in.
0: Oh.
1: Je wordt op een gegeven moment word je echt een Almeloper. Dus ja, zo'n teamshirt hoort er natuurlijk bij. En het uitdragen daarvan. Ja, mooi.
0: Hoe ziet hij eruit?
1: Oranje is onze kleur. We hebben een heel mooi logo, Almelopers. Er staan een paar sponsoren op vermeld. Ja, perfect shirt, fijn.
0: Ja, volgens mij is dat ook. Hebben we die foto al eerder getoond? Nou, die komt er zo meteen ook weer op te staan. Hoe dan ook, hoe staan we ervoor? Want het komend weekend moet het gebeuren, de Europa Run. Jullie zijn al weken druk bezig om er iets moois van te maken. Het gaat uiteindelijk ook om centen binnenhalen. Vertel.
1: Ja, het gaat zeker om centen binnenhalen natuurlijk. Wij zetten ons in voor de palliatieve zorg voor de kankerpatiënten en hun familie. En onze Europa Run weekend is altijd onze kers op de taart, zeg ik.

0: leren voor die lopers, anders weet de loper niet waar hij naartoe moet. En de fietsers en de lopers worden ondersteund door de catering, door fysio, door chauffeurs, door een teamcaptain. Een heel team. Iedereen heeft zijn eigen taak. Iedereen is even belangrijk. En met elkaar haal je de finish in Rotterdam 560 kilometer. In 3 dagen, 2 nachten non-stop estafette.
1: Ga er maar aan staan, hè? Foei.
0: Ga er maar aan staan. De Roparun is de gelangste estafette loop. De langste continu estafette loop ter wereld.
1: Oké, wat te gek.
0: Dus dat is wel iets wat we doen.
1: Ja, heel bijzonder. En dat gewoon om de hoek. Want op vliegbasis Twente, vliegveld Twente, hoe noemen we het tegenwoordig, daar wordt gestart komende zaterdag. Mag je nou overal staan met je catering onderweg? Of zijn er speciale plekken voor die aangewezen zijn? Hoe gaat dat?
0: Nee, je mag overal staan. Er zijn wel controleposten vanuit de Roparun onderweg. En in de nabijheid van die controlepost mag je niet staan. Maar dat is dan ook het enige regeltje wat niet mag. En voor de rest ben je vrij om je te bewegen op de route.
1: Oké, dus iedereen mag een mooie plek uitzoeken waar je maar kunt eigenlijk. En iedereen vecht ook voor die mooiste plek natuurlijk, hè? Die wil overal staan wat het beste is. Het is net de Tour de France. Ja.
0: Het is net inderdaad. En weet je, iedereen wil ook nog wel graag een keer douchen onderweg. Ja. En nog een keer gewoon naar het toilet toe. Hè, dat hoort er ook bij. Dus wij zorgen altijd wel dat onze basiskampen in een gebouw is van een voetbalvereniging. Of hier in Almelo zitten we in het zwembad waar we ons basiskamp hebben. Dat is aan de route. En je hebt toch een dak boven je hoofd en de juiste faciliteiten om daar je basiskamp op te bouwen.
1: Fantastisch. Nou, en mooiste is, we lopen ook nog door Hof 88 heen, hè?
0: Ja, het wordt een groot feest. Het wordt echt geweldig. We beginnen in de Haveringhoek, Maria Prochi, dan door de Laan der Bezinning, de Gravenallee. En dat is allemaal ingetogen en mooi en gepast bij het onderwerp palliatieve zorg. En dan gaan we door Hof 88, echt over het podium, door de zaal, door de foyer. Koren treden daarop, zangers zingen daar. De entree is gratis. En vanuit Hof 88 gaat dan de route naar het Amaliaplein. En daar draait André en André, de DJ. Dus dat worden twee mooie feesten in de binnenstad waar we echt feest kunnen vieren.
1: Nou, hoe laat is het ongeveer?
0: De omlopers worden tegen 22:30 verwacht in de Gravenallee. En tegen 23:00 verwacht op het Amaliaplein. Maar dat is een inschatting, want ja, ze moeten natuurlijk wel eerst nog dan 140 kilometer gelopen hebben.
1: Ja, het kan wat langzamer gaan, het kan ook sneller gaan.
0: De zaterdagavond 23 mei. Zaterdagavond 23 mei tegen 22:30, 23:00 zijn we in de binnenstad.
1: Nou, het wordt één groot feest, dat mag duidelijk zijn. Goed zo. Even kijken om jullie te ondersteunen. Hebben jullie nog een speciaal adres, Filip?
0: Ja, onze Facebookpagina, onze Instagrampagina. Daar staat een donatiemodule op. En er staat een bankrekeningnummer van de Almelopers op. En dat geld komt op onze rekening van de Almelopers. En al het geld wat wij binnenhalen, storten wij op de rekening van de Roparun. En de Roparun beslist over waar het geld naartoe gaat. Die behandelen de aanvragen. En dat doen wij gelukkig zelf niet.
1: Nee, dat kun je niet beginnen.
0: Geen beslissing.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat hoeven wij ook. Nee.
1: Ja. Goed zo, de Almelopers, beste mensen. Even googlen, komt er helemaal goed. Filip, we doen einde van de week nog even een updateje. Want we gaan de spanning opvoeren. Want belangrijk wat jullie doen. En heel mooi als zijn de Almelopers. Ik wens je succes met de voorbereiding.
0: Goed zo, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De moeders in Stadskanaal die hun kinderen zwaar hebben mishandeld waren volgens het AD al meer dan een jaar in beeld bij zorginstanties. Er kwamen zelfs een rapport en een advies, maar de kinderen werden niet uit huis geplaatst, schrijft de krant. De zaak kwam pas naar buiten en zorgde voor veel verontwaardiging. Het gaat slecht met de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Er is amper controle of handhaving door de overheid, blijkt uit onderzoek van SOA AIDS Nederland. Exploitanten met slechte bedoelingen hebben zo vrij spel. Het regent klachten over dwang, uitbuiting en intimidatie. De politiek moet ingrijpen, zeggen de onderzoekers. De gemeenten zijn blij met de stap van het kabinet naar de asielrellen van de laatste tijd. Na spoedoverleg gisteravond is afgesproken dat vanuit het kabinet een speciaal team de gemeente gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Als voorzitter van alle gemeenten zegt Sharon Dijksma dat er een grens is aan wat we accepteren. En veel mensen lopen rond met een te hoog cholesterol of een te hoge bloeddruk, terwijl ze dat niet in de gaten hebben. Ze kwamen erachter door een test bij een van de bijna 200 mobiele meetpunten van de Hartstichting. Die noemt de uitkomst zorgelijk, omdat het gevaar van hart- en vaatziekten wordt onderschat. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP Nieuws.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Valburg 7 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Rabenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. N35 Duitse grens Enschede tussen de Duitse grens en Enschede Oost 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. 10 minuten extra op de N35 Zwolle-Almelo tussen de Sanlam 20 tunnel en Bierde West 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt warm.
8: Bakker.

0: Mars. En I Just Might. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van Twente wordt wakker op deze 19e mei. En vandaag op deze dag in 1961 is er de officiële opening van de nieuwe 381 meter lange pier van Scheveningen. Er wordt geopend door Prins Bernhard.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een 40-jarige man uit Oldenzaal die staat terecht omdat hij zich 's nachts zou hebben voorgedaan als taxichauffeur en twee vrouwen in Hengelo in zijn bedrijfsbusje liet instappen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij hen daarna aangerand. Een van de vrouwen zou bovendien enige tijd tegen haar wil zijn vastgehouden. De man is eerder al veroordeeld geraakt in de Zede Zaak. Lees na op 120.nl. En Solidair Oldenzaal is er zonder formateur in geslaagd in korte tijd de coalitie te smeden met CDA, Hart voor Oldenzaal en de Oldenzaalse VVD. Met een akkoord op hoofdlijnen richt de nieuwe coalitie zich rechtstreeks tot de inwoners. Met de belofte dat de inwoners de komende 4 jaar op verschillende manieren actief worden betrokken bij besluitvorming. En Heracles Almelo die heeft besloten om afscheid te nemen van algemeen directeur Rob Toussaint. De Raad van Commissarissen heeft dit noodzakelijk geacht voor de sportieve wederopstanding van de Almeloze club. Vanochtend flink wat zon, vanmiddag een regen of een bui. 16 graden gaat het vandaag worden en er is een matige zuidelijke wind.

0: laat de zomer maar komen. Zing it back en bring it back op Twente FM. Het is dinsdagochtend. Mooie zomerse, nou ja, zomerse dag. Een zonnige dag. En vanmiddag wat buien, maar het gaat de betere kant op. Dus dat zit allemaal goed, beste mensen. We gaan richting Technology Base Twente. Oftewel, gewoon in de volksmond, Wiegoot, richting het vliegveld. Want daar komt het demoveld Wezel-Hennep, Zander Lubbehuizen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Groeizaam weertje is het, hè?
0: Wat zeg je?
1: Groeizaam weertje. Het is een groeizaam weertje.
0: Het is een groeizaam weertje. Ja, nou, dat willen we hebben, want dat heb je nodig volgens mij, toch?
1: Precies, precies. Ja, we gaan als gemeente een klein beetje boer worden. Op de technology base, op het vliegveld inderdaad.
0: Ja, wat gaan we doen? Kijken,
1: we gaan aan het kijken of wij Wezel-Hennep kunnen gaan telen zelf, als gemeente. Hmm. Gemeente Enschede. En dat is vrij vernieuwend, omdat we als gemeente eigenlijk nooit boer willen worden. We willen eigenlijk gewoon gemeente blijven. Maar als wij inderdaad de technologie rondom biobased bouwen willen aanjagen, dan zul je toch ook eigenlijk wel ervaring moeten gaan opdoen om die keten rond te krijgen. Dus hoe kun je nou van die plant een product maken wat je nou uiteindelijk van het land in een bouwmateriaal zou kunnen verwerken? Nou, daar staan wij voor aan de lat op dit moment.
0: Oké, hoeveel is daarvoor nodig? Want we hebben geen idee. Als ik denk aan, als je allereerst Wezel-Hennep zegt, dan denkt iedereen meteen aan hennep. Je weet wel hoe dat gaat in het land.
1: Ja, ja.
0: Toch? Maar hoe gaan we dit doen? Hoeveel heb je nodig? Want dat lijkt me nogal wat.
1: Ja, nee, klopt. We hebben nu een testveld van 3,5 hectare bij het vliegveld. We hebben een groot bord neergezet om even gewoon ook uit te leggen aan de mensen die zeggen van, hey, die groeit hennep, wat zijn we aan het doen?
0: Juist.
1: Nee, het is geen marihuana zoals we dat allemaal kennen. Het is een eeuwenoud gewas en eigenlijk door veredeling al die jaren is er uiteindelijk marihuana van gemaakt. Want dat is eigenlijk door die veredeling krijg je eigenlijk die hallucinerende effecten daarvan. Maar deze de originele plant, die bevat eigenlijk gewoon heel erg weinig van dat soort THC die er dan in zit.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar dat heb je wel met borden aangegeven.
1: Ja, we hebben een groot bord neergezet. En we gaan het gewoon ook goed monitoren en zo. Dus, ja, dus iedereen mag gewoon komen kijken en ervaren wat nou precies hennepgroei is, hennepteelt is. En welke mooie producten je daarvan kunt maken. Want het is echt een fantastisch gewas. Heeft geen chemische chemicaliën nodig om te groeien.
0: Te gek.
1: Kan erg goed tegen droogte. Dus dat zoekt heel erg diep met wortels de water op. Het is daar droog, het zandgrond met technology base. Dus het is relatief droog. Dus het is ook een fantastisch gewas om zo meteen ook boeren misschien te gaan helpen.
2: Twente wordt wakker.
1: Come on, get on up. Dus we willen ook gaan kijken van, nou, als we nou een grote afzet kunnen creëren van
3: een mooie tuin.
1: Mooie vezels.
3: Door zink bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels of voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter.
0: Huzink
3: bouwmaterialen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
0: Er waren ook heel enthousiast over. Krijg je hier toch niet dezelfde ongelukken mee, hè?
1: Nee. Dit zijn vezels die zitten in de stam. En dat zijn biobased vezels, dat zijn de biologische vezels van de plant zelf. En asbest is echt een hele ander soort vezel. Dat is echt veel vluchtiger en kleiner, dat gaat echt in je longen zitten.
0: Nee, maar goed, weet wel, je hebt meteen vanuit de bevolking denk, oh ja, heb je dat weer, dan is het meteen nog een paar jaar is het weer verkeerd, weet je. Dat moet je niet hebben.
1: Ik ben het helemaal met je eens, ja. Maar dit hoort, we interesseren zo meteen misschien wel een deel van het nieuwe bouwen. Dus om te ervaren hoe het is, willen we gewoon kijken van, kunnen wij dit zelf ook toepassen in onze eigen gebouwen? En ik wil eigenlijk zelfs wel een oproep doen. Dus mochten er mensen zijn of bedrijven zijn die ergens volgend jaar met een verbouwing aan de gang willen en belangstelling hebben om met biobased materialen, isolatiemateriaal of plaatmateriaal aan de slag te gaan, dan kunnen ze zich bij mij melden en dan kunnen we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om misschien wel de lokaal geteelde isolatieplaten te leveren.
0: Ja, lijkt me fantastisch. Gaaf. Ja, zeker weten. Hey, en natuurlijk ook de vraag van, wat kost het allemaal? Is het dan duurder zeg maar, dan een normaal stukje isolatie of een vezelplaat? Of liggen we op dezelfde prijzen? Ik bedoel, de boeren moeten ook verdienen.
1: Ja, nou precies. Om dat dus te ervaren. We denken inderdaad dat het inderdaad duurder is. Maar omdat wij als gemeente daar gewoon ook subsidie voor hebben gekregen uit Europa, kunnen we dit eigenlijk vrij kostenneutraal proberen te maken. En wij willen ook gewoon ervaren wat die kostprijs nou is en waarom die kostprijs nou eventueel hoger wordt. Want ja, die boer, onze toekomstige teler, moet echt gewoon een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Want anders gaat hij dat nooit doen. Dus we willen gewoon zien hoe die hele keten in elkaar steekt, wat eigenlijk al die verschillende prijzen zijn en wat dat uiteindelijk in het eindproduct doet.
0: Wanneer is
1: echt goede eigenschappen als isolatiemateriaal. En het zou jammer zijn als we dat verliezen.
0: Helemaal mee eens. Wanneer is de eerste oogst?
1: Oh, dat is in najaar. Ja, okay. In najaar. Het plantje zit er net vorige week in.
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik heb geen idee hoe snel het groeit namelijk.
1: Ja, één seizoen. Weet je, het is als maïs. Het wordt heel hoog. Met hele mooie pluimen. En er komen heel veel vlinders en bijen en zo ook op af. Dus het is ook voor het ecosysteem ook een fantastische plant.
0: Helemaal te gek. Nou, de vezelhennep teelt bij Vliegveld Twente. Het is dus zichtbaar vanaf de straat, begrijp ik.
1: Ja, ja, bij de ingang van het Vliegveld Twente. Aan de linkerkant kun je het gewoon zien staan.
0: Nou, we gaan het volgen. Mooi product lijkt mij. Sander Lubbehuizen van de gemeente Enschede. Dankjewel.

0: Radio 2 voor 8:30. Straks gaan we het hebben over Heracles Almelo. Ja, niet over het ontslag van de directeur, nee. Over een, om geld in te zamelen voor de foundation. En we gaan ook richting het Hulsbeek. Daar gaat iets met krachtpassers plaatsvinden. Voor stoere mannen en stoere vrouwen. Wat dat precies is, hoor je straks ook hier in deze show. En het streeknieuws met Rutger is onderweg.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Wie spaart, haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots in Noord-Horn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Nog steeds op zoek naar uw betaalbare droomtuin? Kom dan op 30 mei naar de open dag aan de Goormatenweg 6 in Overdinkel. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: 8:30, eerst de hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Peter.
6: De probleemgezinnen uit Stadskanaal, waarvan twee kinderen mishandeld werden, waren na noodkreten al zeker 15 maanden in beeld bij zorginstanties, schrijft het AD. De inspectie zoekt uit waarom ze niet uit huis zijn geplaatst. Sekswerkers hebben te maken met slechte werkomstandigheden. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit, staat in een rapport. En op Saba wordt vandaag verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man verdween vorige week woensdag en er wordt niet verwacht dat hij nog levend wordt teruggevonden.
0: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto randde hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchien is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchien was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Andersom richting Hengelo vanuit Oldenzaal gezien. 10 minuten over 6 kilometer. Stilstaand verkeer, hou er even rekening mee. Dan afrit Hoenderlo richting Stroe, eindje verderop. 16 minuten over 4 kilometer, stilstaand verkeer. En knooppunt Hoevelaken richting de A28. Dat is ook altijd trekken en duwen. Daar houdt er even rekening mee. Dat zit er dicht op dit moment. Dan de A35. Delden richting knooppunt Aarselo. 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Waarschijnlijk ongeval gebeurd, ga ik vanuit. Dan de N35. De Duitse grens richting Enschede Oost. 14 minuten over 3 kilometer voor de Duitsers die naar Nederland willen komen. Welkom. Stilstaand verkeer. En afrit Lemelen, wel de richting Raalte, 6 minuten over 2 kilometer, stilstaand verkeer. Dan de Zandam-Twentel-tunnel richting Wierdewest, 11 minuten over 4 kilometer, stilstaand verkeer. En hoe is het dan met de snelheidscontroles? Nou, er wordt er één gemeld, dat is op de Aanseloze straat in Borne. Daar staan ze te controleren, alles Flitsmeister.

0: Figuur allemaal rondom zo'n kampvuur. Nou, de rillingen lopen over mijn rug. Goed zo. Beste mensen, er is binnenkort wat te stemmen. Wat ik zeg, nou, er is nu al wat te stemmen. Kanshebbers voor Appeltje van Oranje. Dat is een prestigieuze prijs van het Oranje Fonds. En ook de Heracles Foundation is daarvoor genomineerd. Joep Hering, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom wil jij, of tenminste jullie, graag het Appeltje van Oranje?
1: Willen. We zijn in ieder geval genomineerd met ons initiatief van Zwarte Cijfers. Dus dat is al een hele eervolle vermelding, dat je daar bij de laatste 50 in eerste instantie komt. En we zitten nu bij de laatste 25. En dan kom je inderdaad mee in een stemronde en dan maak je kans op een bezoek aan Prinses Máxima. En daarnaast krijg je 25.000 euro budget voor het initiatief wat je aanlevert. Dus bij ons Zwarte Cijfers.
0: Ja, kun je even uitleggen wat het is?
1: Nou, met Zwarte Cijfers doen we met Heracles Almelo en in het bijzonder dan de Heracles Foundation. Geven wij workshops op middelbare scholen hier in de stad Almelo. En daarmee gaan wij het hebben over financiële zelfredzaamheid van jongeren. In deze tijd geven jongeren veel uit, worden ze veel getriggerd om geld uit te geven. En we merken in samenwerking met de Rabobank en KPMG dat het een groter en groeiend probleem aan het worden is onder jongeren. Het financiële bewustwording, zelfstandigheid. En met leuke casussen vanuit Heracles geven wij 3 workshops in de klas. En proberen we ze daarmee het een en ander bij te brengen.
0: Oké, dan kun je misschien heel kort uitleggen hoe je dat doet dan in de klas. Je kunt moeilijker zeggen van ja, je moet uitkijken voor je centjes wat je uitgeeft en dat soort dingen. Het zal toch op een andere manier gebeuren.
1: Nou, kijk, het leuke is natuurlijk dat voor de kinderen waar het om gaat, is Heracles Almelo komt in de klas. Dat doet vaak al iets. Heracles Almelo staat opeens in de klas jou iets uit te leggen. Dus dat geeft altijd een positieve sfeer. Aan de hand van casussen die wij opstellen hier bij Heracles Almelo. Bijvoorbeeld, je bent een technisch directeur en je hebt een zakcentje en je moet daar 3 spelers van halen. Regel het maar. Op die manier maken we het levend. Mike de Wierik, onze speler, is ambassadeur geworden van het project. Dus die waait in ieder geval altijd de laatste workshop aan en gaat in gesprek met die kinderen. En uiteraard geven wij ze een huiswerkopdracht mee om goed bij te houden wat er nou eens inkomt en wat er nou uitgaat gedurende een maand. En op die manier proberen we het wat levend te maken. En dan is het vaak wat leuker dat Heracles Almelo dat tegen jou vertelt.
0: Ja,
1: dan
0: juist.
1: Dat het weer je juf of meester is.
0: Ja, dat komt beter over. Dat komt anders over. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Zeg, Joep, nou zoeken jullie stemmen. Tenminste, jullie willen graag wat stemmen hebben voor dat appeltje. Om dat te winnen. Dat kan tot en met 27 mei, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Het is een stem 10-daagse. Dus 10 dagen lang kunnen we stemmen ophalen. Daar zijn we ook lekker mee bezig. Want uiteraard willen we heel graag naar Máxima. Dat zouden we erg leuk vinden. En dat kan via appeltjesvanoranje.nl. Dan wijzigt het zichzelf volledig. Dan moet je stemmen op de Heracles Foundation. Belangrijk is wel dat je stem ook weer bevestigd nog in de mail. Ja. Tegenwoordig moet het allemaal. Ja. Maar dan zouden we iedereen ontzettend dankbaar zijn die dat voor ons zou willen doen.
0: Goed zo. Nou, dat gaan we doen. Inderdaad, dat bevestigen, dat vergeet iedereen. Hupsakee. Wel even, even aan denken. Even de mail checken. Want iedereen gebruikt zo'n mailadres waarvan je denkt, daar kijk ik toch nooit na. En dat is nog net het probleem. Dat moet je dus wel doen. Appeltjes van Oranje, oftewel oranjefonds.nl/appeltje kan volgens mij ook. En dan stemmen op de Heracles Foundation. Wij zijn totaal niet partijdig, Joep.
1: Nee, dat ook. Ik ook niet.
0: Goed zo. Succes, Joep Hering.
1: Dank je wel.
0: Heracles Foundation.

0: Daar wil ik er toch het fijne van weten. Het Catalytic Park op het recreatiepark Hulsbeek. En dat spreek ik verkeerd uit natuurlijk.
1: Calisthenics Park is het.
0: Dankjewel voor de correctie.
1: En ook even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Eigenlijk is het heel simpelweg uitgelegd. Trainen met eigen lichaamsgewicht.
0: Kijk, oké. Okay. En hoe gaan we dat doen komend weekend?
1: Nou, aankomend weekend hebben we een evenement op de planning georganiseerd vanuit Calisthenics Twente. En hebben we 3 categorieën, mannen, vrouwen en pro's, waarbij totaal 36 deelnemers meedoen. En gaat het om zo snel mogelijk 5 oefeningen achter elkaar uit te voeren. En dus dan heb je het over pull-ups, push-ups, squats, dips en toaster bars. Dus eigenlijk het hele lichaam wordt ermee getraind. En de winnaar, de snelste, die gaan naar die finale en die spelen dan tegen elkaar, strijden tegen elkaar voor de hoofdprijs, voor de titel.
0: Oké. Hey, hoe is dit zo ontstaan?
1: Mooie vraag. 2 jaar geleden, tijdens mijn studie sportkunde, ben ik geïnspireerd geraakt door iemand in Zwolle. Om deze sport zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen in Twente. Zo heb ik ook in Enschede een calisthenics toestel geïnitieerd samen met de gemeente. En probeer ik dat nu dus voor iedereen toegankelijk en zichtbaarder te maken in de regio.
0: Okay.
1: Samen met een heel mooi team.
0: Ja, waar bestaat het team uit?
1: Het bestaat uit meerdere trainers en vrijwilligers. Mensen die zich in willen zetten voor de sport. En Jos Wissing natuurlijk met het Hulsbeek Urban Sport Stichting. Het toestel, de aanzet gedaan naar het toestel in Oldenzaal. Misschien dat Jos daar wel wat over wil vertellen.
0: Jos, kom er maar in.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wij zijn als stichting eigenlijk al meerdere jaren voor Urban Sports op het Hulsbeek bezig. Het calisthenics toestel is een van de zaken die we als eerste gerealiseerd hebben met allerlei sponsoren en voornamelijk lokale fondsen. Dus wij zijn heel blij dat er ook gelijk zoveel gebruik van gemaakt wordt en ook gelijk een wedstrijd op georganiseerd wordt. Dat is natuurlijk waarvoor we het doen. We willen de mensen bij elkaar brengen, een ontmoetingsplek creëren voor sport en beweging voor jongeren en ouderen.
0: Oké, mensen fit laten worden of gaat het toch echt ook om die verbinding om ook een beetje de samenhang onder elkaar?
2: Ja, dat is denk ik voor urban sports in het algemeen heel belangrijk. Het zijn, zoals de naam al zegt, sporten die eigenlijk vanuit de stad komen. Dus calisthenics is een van die sporten waar je echt op eigen lichaamsgewicht traint. Free running is voor mensen misschien ook wel bekend, waar jongeren en ouderen van plek naar plek springen. Waarvoor ook allerlei toestellen gebruikt kunnen worden. En op het Hulsbeek hebben we natuurlijk de fantastische oudste skatebaan van Europa. Waar dan skateboarden, BMX, stuntsteppen, inline skates en dat soort zaken wordt uitgeoefend. Het is heel jammer dat die baan, die ondertussen bijna 50 jaar oud is, er slecht bij is.
0: Opknappen. Ja, precies.
2: Ja.
0: Zonde. Zeker.
2: Ja, precies. Dat is ook toch wel een insteek vanuit de stichting Hulsbeek Urban Sport.
0: Nou, misschien
2: om die baan weer te renoveren.
0: Maar misschien helpt een bezoek van de wethouder komende Oldenzaal komend weekend. Is er al bekend welke wethouder er komt? Want we hebben net gewisseld sinds gisteren, geloof ik. Ja, we zijn nog niet helemaal geïnstalleerd in Oldenzaal, geloof ik. Maar toch.
2: Nou, nee, de wethouders worden aankomende donderdag geïnstalleerd. Dus het is nog steeds een kleine verrassing.
0: Oké. Ja,
1: goed. Ik betwijfel of die überhaupt nog komt, hoor. Ik heb een mail gehad vanuit de gemeente. Dat het ook omdat het anders voor last minute is, natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik weet niet zeker of de wethouder aanwezig is. Maar desalniettemin zal het een geweldig evenement worden. Dus naast de wedstrijd wordt het park dus ook officieel geopend. Officieel dus even tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, een wethouder is dat natuurlijk leuk. Maar ja, het gaat natuurlijk om dat er veel mensen aanwezig zijn die dag. Misschien ook goed om vast een oproep te doen naar iedereen die luistert. Want het is natuurlijk aankomende zaterdag al. 23 mei om 12 uur beginnen we. En het evenement duurt tot 4 uur ongeveer. Dus leuk als iedereen die in de omgeving woont langskomt.

0: rond om te kijken wat calisthenics is. En hoe mooi het park ook is.
1: Dat is wel belangrijk, ook allebei natuurlijk, zeker weten. Zeg, waar kunnen we ons opgeven, Jos of Rowan, wie gaat het vertellen?
0: Opgeven. Je mag gewoon langskomen.
1: Oh, je mag gewoon langskomen. Nou ja, ik denk misschien moet je van tevoren even meer. Of
0: nee, nee,
1: even
0: dus, goed zo. De 36 plekken zitten, die zijn al vergeven, zeg maar. Dus dat zit al vol. Maar er zijn ook voor toeschouwers, zijn mensen die gewoon langskomen, zijn er leuke challenges om die ook aan te moedigen om lekker te bewegen en mee te doen.
1: En wat fantastisch weer. Ja.
0: Kennis te maken met sport. Ja, 27 graden. Hoe
1: heerlijk,
0: mooi wordt het
1: heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hartstikke goed.
2: Het wordt fantastisch weer. Het is gratis toegang voor iedereen. Ja. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen, kom er naartoe. Het is de mooiste plekje van Nederland. Zo'n beetje waar wij de mooiste urban sportstoestellen hebben neergezet. Dus kom vooral.
1: We gaan het zien. Komende zaterdag. Jos en Rowan, ik dank jullie allebei.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het Commissariaat voor de Media maakt zich zorgen over de invloed van sociale media. Die bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Die gebruiken algoritmes en dat is volgens het commissariaat in strijd met het publieke belang, staat in een rapport. De zorginstanties hadden de probleemgezinnen uit Stadskanaal al zeker 15 maanden in beeld, schrijft het AD. Er waren signalen over zware mishandeling van twee kinderen, maar die werden niet uit huis geplaatst. De inspectie zoekt uit wat er met de melding is gedaan. Het nieuws over de mishandelingen kwam pas kort geleden naar buiten. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn twee doden gevallen. Volgens de krant El País schoot een man zijn ouders dood. Onder de vier zwaar gewonden zou zeker een van zijn kinderen zijn. Na de schietpartij meldde de man zichzelf op het politiebureau. Over zijn motief is nog niets bekend. En sekswerkers hebben vaak te maken met slechte werkomstandigheden, staat in een rapport. Voor de fiscus zijn ze geen werknemer en ook geen zelfstandige. En dus is er nauwelijks toezicht. Daardoor worden sekswerkers door exploitanten vaak geïntimideerd en uitgebuit. Ze worden bijvoorbeeld gedwongen tot cosmetische ingrepen. Het weer dan van weer online. In het binnenland nog wat zon, maar al snel neemt er uit het westen de bewolking toe. Vanmiddag is het grijs en regenachtig en wordt het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden. En dat was de ANP Nieuws.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 10 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. En op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en afrit Omme is de weg weer vrij. 7 kilometer file, nog wel veel vertraging. A50 Oss richting Arnhem tussen Knoopend Bankhoef en Knoopend Valburg. 20 minuten extra reistijd en 9 kilometer file. Een kwartier op de N35 Duitse grens Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

0: Straks gaan we naar de kerk in Zaanspeld.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Zes platen zonder praten. Ze komen altijd binnen via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Een snoepje. Nou, een cadeautje. Van ons voor jou, zeg maar. Straks onder andere Prince, Liquid Gold, Lionel Richie. En we beginnen met de...

0: binnen via de 120-app. Deze van Arne Jansen, zeg eens meisje. Daarvoor hadden we Johnny H. Jazz, Lionel Richie, Prince, Liquid Gold, Mavericks. Om je vingers bij af te likken, zeg ik dan maar weer. De 6 op rij, 6 platen zonder praten. Volgende ronde morgen vroeg, even na 9 uur. En nogmaals, deponeren maar die zaken. Mocht je denken van, hé, mijn plaatje zat er niet bij. Dat kan kloppen. Er zijn langs maar al zoveel die binnenkomen. En het komt vanzelf goed. We gaan naar Zaasveld. We gaan naar Henny Oude-Hesselink. Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan naar de Plegelmerskerk in Zaasveld. 100-jarig bestaan.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. We hebben een groot feest eind mei.
0: Ja.
1: Komt iedere week en allerlei activiteiten rondom het 100-jarig bestaan van de kerk.
0: Ik ben altijd benieuwd, hè, hoe is dat ontstaan 100 jaar geleden? Hebben jullie dat ook onderzocht? Want ik bedoel, er wordt zomaar een prachtige kerk gebouwd, bij wijze van spreken, destijds in Zaasveld.
1: Nou, dit is al de vijfde kerk van Zaasveld. We zijn al begonnen rond in de 18e eeuw met de kerken. En de eerste kerken waren niet van al te beste kwaliteit. En deze kerk in 1926, die heeft het wel gedaan. En die staat nog steeds in de stijl, of nog steeds goed overeind. En keurig onderhouden. Dus ja, we zijn er heel trots op.
0: Dat mag ook zeker in zo'n dorp. Ja. Het ziet er ook altijd prachtig uit, schitterend. En ook groot, de bos zit er toch ook naast. Hoe heet het bos? Binnen met kwijt.
1: Ja. We hebben nog het Gravenbos. We zijn de oude herinneringen van de vroegere kasteelheren. Van de families van Sadersdo en van Reres. En ook de Drostische Vriesering. Dat waren de laatste graven die hebben gewoond in Zaasveld. Die hebben midden vorige eeuw het Gravenbos overgedragen aan Staatsbosbeheer.
0: Kijk aan, ja. Het is een prachtig gebied wat dat betreft. Ze zeggen 100 jaar bestaan, dat laten jullie niet zomaar voorbij gaan. In het weekend van 30 en 31 mei gaat er het een en ander gebeuren. Of zijn jullie eigenlijk daar het hele jaar al mee bezig?
1: Nou, we zijn vanaf vorig jaar september bezig met allerlei voorbereidingen. Maar vooral de laatste week van mei hebben we de hele week activiteiten. We beginnen voor jong en oud. We beginnen al door de week met programma's voor de basisschool en de kinderopvang. Die gaan onder meer met verhalen over ridders en kasteelheren, maar ook over de priesters en pastoors. De kerk en het kerkeiland bewonderen. Ze gaan omhoog naar de toren, de torenbeklimming. Dan gaan ze de klokken bekijken, dat soort zaken. Dat gebeurt door de week al. Dus dinsdag tot en met vrijdag. En in het weekend hebben we feesten met vooral de vrijwilligers en alle mensen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap Zaasveld.
0: Oké. Ja, daarover gesproken, we weten allemaal, mensen gaan steeds minder naar de kerk. En als je er zit, denk je van echt, ik kan best vaker gaan, bij wijze van spreken. Hoe is het met de vulling van de kerk in Zaasveld? Hoe zit dat precies?
1: Nou, we hebben nog steeds elke week een tweetal vieringen. En nog redelijk bezocht, maar we hebben vooral themavieringen, bijzondere vieringen. En zeker, denk ik wel 15 per jaar ongeveer. Die toch goed worden bezocht door de pakken beter 150 tot 200 mensen.
0: Oké, dat is
1: een redelijk opkomst. Alleen een normale weekend is alleen maar met een woorden communiegebed, hebben we meestal 50, 60 aanwezigen.
0: Nou ja, dat is
1: maar
0: nog
1: andere
0: wel
1: redelijk, vieringen, bijzondere vieringen, de themavieringen hebben we toch heel gauw 150 tot 200 mensen in de kerk.
0: Oké, hartstikke goed. Zeg, diverse activiteiten. Er worden ook hosties gebakken, zie ik. Heel Zaasveld bakt.
1: Nee, we pakken geen hosties. We bakken lekkere taartjes en lekkere cakejes. Nee. We hebben namelijk op de weekendviering, de zondagmorgenviering, afgelopen een soort free shoppen. En dan kunnen mensen genieten van de gebakken taartjes en de gebakken cakejes. We hebben nog een soort competitie van gemaakt met een winnaar. Die is met die beste taart bakt. Die wordt beoordeeld in feite. Je krijgt na afloop nog een leuke prijs.
0: Oké. Ja. Nou, hartstikke goed.
1: Ja.
0: Voor de mensen ook gewoon te bezoeken, zeg maar, de buitenstaanders die denken van ik wil die kerk toch even beter leren kennen.
1: Op de zaterdagmiddag zijn ze welkom bij we hebben een pleinfeest op de zaterdagmiddag. Dat is voor jong en oud, al die activiteiten. Onze Jong Nederland hebben een stormbaan georganiseerd. We hebben wat oud-Hollandse spelen. Er is een draaimolen, een springkeuze, alles op het kerkplein. Dus we noemen het een pleinfeest. Dat gebeurt zaterdagmiddag. En de zondagmorgen hebben we de viering met alle zangkoren, onze plaatselijke muziekvereniging doet mee. En dat is voor iedereen toegankelijk.
0: Oké.
1: Dus iedereen maar welkom. Heel graag zelfs.
0: Hartstikke goed. 100 jaar bestaan van de kerk in Zaasveld. Staat trouwens ook een prachtige reportage op twentefm.nl. Die zullen we nog even doorlinken. Ik wens je succes met de voorbereiding, Henny Oude-Hesselink. En ik denk, dankjewel voor deze dinsdagochtend.
1: Graag gedaan. En tot ziens.

0: Cameron Wickhamp en Medusa hier op de Twentse Radio. Straks nog Ben Keizers vanuit Frankrijk. En de streeknieuws komt er ook aan.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Dat is een hoop lawaai, hè? Vind je niet? Zeker weten. Mag de pretje drukken, we gaan naar het streeknieuws.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Oei, 7:50, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Dag Peter.
5: Sociale media bepalen steeds meer hoe mensen nieuws tot zich nemen. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. En het commissariaat voor de media maakt zich daar zorgen over. Staat in een rapport. Patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de Nederlandse markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Het duurt nu bijna 500 dagen en onder meer kankerpatiënten zijn daar de dupe van. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. 4 mensen raakten zwaar gewond, onder wie een 7 maanden oud kind van de man. Wat hem bezielde is niet duidelijk.
0: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van 2 vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto randde hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchien is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchien was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Weinig te beleven, ruim baan. Wordt wel gewaarschuwd voor wat vertraging rondom de Lutte-Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer staat hier, voor de rest valt het dus mee. Een 2-tal controles kunnen we traceren. Dat is op de A1 bij 13.7. En in Borne, daar staan ze te controleren op de Azeloze straat. Straks nog contact met Ben Keizers. Hij loopt naar Corba en loopt ergens in het Centraal Massief van Frankrijk. Ben benieuwd.

Ja, mensen, het zijn de hits. Willy Rexha en Velus, een nieuw relation op Twente FM, de Twente Radio. Deze dinsdagochtend ziet er prachtig uit, heerlijk weer. Mooi om te fietsen, een rondje te fietsen, heerlijk. Maar vanmiddag wel wat regen, schuine streep, buien. Ondanks dat het allemaal beter gaat worden de komende dagen. En de temperatuur die is ook prima vandaag, 16 graden. En daar gaan we het mee doen. We gaan met Tom van Dranen naar 19 mei 1986. Een legendarische dag voor Peter Gabriel. Want zijn legendarische album Zo komt uit. Het is zijn vijfde studioalbum en Zo voor Peter Gabriel. Die komt op 7 juni 1986 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Vanaf 21 juni staat het album op de eerste plaats van de albumlijst, de album Top 50. Er staan twee duetten op het album, Zo van Peter Gabriel. Eentje met Kate Bush, Don't Give Up. En die andere met Laurie Anderson. En dat heet dan This Is The Picture. Ook twee singles van het album, solo singles. Onder andere Sledge Hebben, geïnspireerd door Otis Redding. En deze.

0: Het was nog een hitje ook, deze voor Peter Gabriel. Big Time, naast die andere slashhammer van het album Zo, dat op deze dag uitkwam, 19 mei 1986. Dankzij Tom van Tranen weten we dat allemaal. We gaan naar En France. We gaan naar Ben Keizers. Ben, goedemorgen.
1: Bonjour, Wim.
0: Bonjour.
1: Vanaf 1200 meter hoogte sta ik hier nu vlakbij een ruïne met een geweldig uitzicht over het Centraal Massief, hè, zal ik het maar even noemen. Zo'n kleine 35 kilometer na Le Puy-en-Velay.
0: Kijk aan. Ja, ik ben al die plaatjes aan het opzoeken, Ben. Prachtig. Ik verheug me er al op om je te bellen om te horen hoe jij dat dan vertelt, hoe jij daar staat in het Centrale Massief. Het is

0: dat wij heel weinig Camino-gangers tegenkomen.
1: Ja, ja, dat zei je vrijdag. Maar,
0: ja, maar ik kan je nu vertellen, ik zit nu op de Camino Highway.
1: Oh.
0: Ja, het is echt... Het is echt ongelooflijk hoeveel Camino-gangers hier zijn. Alle cafetjes in dorpjes zijn open. Dat is ook mooi.
1: Dus ja, we kunnen, dat scheelt er weer, ja. Ja, ja.
0: Kraampjes onderweg. Ja, het is eigenlijk wel een soort circus. Ik doe dat een dag of 4, 5 loop ik met deze mee. En dan buig ik af naar het zuiden. Want ik loop nu richting het zuidwesten, zeg maar. Richting Rodez. Die kant ga ik nu op. Daar ben ik nog niet, hoor.
1: Maar zeg, daar moet je nog wel een eindje, toch?
0: Ja, ja, ja, daar moet ik nog een eindje. Maar,
1: en waar was je nu precies? Zeg even, want dan probeer ik het even in te tikken.
0: Dat is Saint-Privat d'Allier.
1: Saint-Privat en dan... Nou ja, even kijken of we komen... Ja, Saint-Privat. Geloof dat ik er ben. Ja, nou, maakt niet uit. Dat prachtige gebied, schitterend.
0: Het is een schitterend gebied. Ik heb hier fantastische uitzichten. Ik moet ook zeggen, de klimmetjes zijn behoorlijk. Ik sta nu echt boven op een berg en ik moet nu heel langzamerhand weer afdalen. Het mooie is ook, mijn vrouw is een paar dagen mee aan het lopen. Dus die loopt sinds gisteren een paar dagen mee. En ja, dat geeft mij weer extra energie, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Te gek. Hartstikke goed. Ja, ik vind het heel mooi.
0: Hartstikke mooi. Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Dan ben je dus vanochtend vroeg ook al die berg opgelopen? Of heb ik dat mis? Ben je er vroeg weggegaan?
0: Nou, we begonnen op zeg maar 900 meter en we staan nu op 1200 meter hoogte. Dus het is wel een redelijk klimmetje geweest. En zometeen denk ik ook dat we een behoorlijke afdaling krijgen. Want we moeten nog iets dieper naar beneden dan dat we nu vanmorgen geklommen zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat is wel een... dat wordt nog wel een dingetje, maar... We beleven elk moment, zal ik maar zeggen. Daar kan ik gewoon enorm van genieten. Zoals wij hier nu staan. Dat, ja, ja,
1: je kunt je verhaal nu ook kwijt omdat de anderen meelopen even. Weet je, dat is ook wel even goed, denk ik.
0: Ja, dat is ook echt heel erg leuk dat je ook een verhaal kwijt kunt. Ja. En we hadden een rustdag in Le Puy-en-Velay. Ik weet niet of je het dorp, het stadje kent. Kijk maar eens op wat afbeeldingen. Het is echt een heel leuk stadje. Met hele bijzondere beelden op een hele hoge rotsen. En een kapel op een hele hoge rotsen. Het is echt heel bijzonder.
1: Oké, okay, ja, ik ben al aan het kijken of ik er van het zomer kan komen met mijn camper, die ik niet heb.
0: Ja. Oh. Maar voor mensen die luisteren en die het boek hebben gelezen van De Camino,
1: ja,
0: van Ana Niverda. Dat deel van het parcours zijn we nu aan het afleggen. Dus we lopen een paar dagen op dat deel van het parcours.
1: Geweldig, fantastisch.
0: Ja, het is echt heel mooi. Ja, ja. En dan nog heel eventjes, want dat dwars door ons leven moet ik nog wel even benoemen.
1: Zeker.
0: Als we kijken naar wat er... Er staat nu een stuk op van wat gebeurt er nou met dat geld. Er wordt een project hebben op er staan van wat er nou exact in een concreet project gebeurt met gelden die daar komen voor dwars door ons leven. Dwars door ons leven. Dat gaat naar Wings for Life, dat is die non-profit organisatie. En dat gaat, dat is
1: voor mensen met een dwarslezing.
0: Dat is heel bijzonder. Ja, ja, dat is echt wel
1: daar gaat het om.
0: De moeite waard om even te lezen. Ja, daar gaat het ook om. Ja.
1: Goed zo. Nou, ik ben benieuwd waar je de komende dagen uitkomt. Ik ga van de week donderdag of vrijdag gaan we weer bellen.
0: Hartstikke leuk.
1: Ik vind het fantastisch. Ja. Ik voel mezelf ook een beetje op vakantie wat dat betreft dan.
0: Nou, heerlijk. Hou dat vast. Oké.
1: Goed zo, Ben Keizers. Hoi, hoi, hoi. Bye.

0: Het is de nieuwe single van Miss Montreal. En die is lekker, moet ik zeggen. Straks ook wat lekker is. Mark, Jordi en Peter in de eten. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
0: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: De Bandenberg, al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg, geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Makro.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Door sociale media krijgen mensen niet altijd een goed beeld van het nieuws, staat in een rapport van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren halen hun nieuws vaak van TikTok of Instagram. Maar op die platforms bepalen algoritmes welk bericht ze te zien krijgen. Het commissariaat maakt zich daar zorgen over. Nederlandse patiënten moeten steeds langer wachten voordat nieuwe geneesmiddelen de markt op mogen, blijkt uit Europees onderzoek. Afgelopen jaar duurde het bijna 500 dagen. Het heeft onder meer te maken met geldgebrek en trage uitvoering van regels. Als medicijnen zo lang op zich laten wachten, komen onder meer kankerpatiënten in de problemen. Vandaag wordt begonnen met het desinfecteren van het virusschip Hondius. Dat meerde gisteren in de haven van Rotterdam. En de klus duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Een deel van de bemanning blijft aan boord. Het schoonmaken gebeurt allemaal via strenge regels van het RIVM. En een familiedrama in Zuid-Spanje. Een man schoot daar zijn ouders dood, meldt de krant El País. Onder de 4 zwaar gewonden is onder meer een van zijn kinderen. Wie de anderen zijn, is niet duidelijk. Ook is niet bekend waarom de man zijn ouders heeft gedood. Hij gaf zichzelf aan. Het weer dan van weer online. In het noordoosten nog wat zon, maar vanuit het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. En dat was het ANP nieuws.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 9 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De vertraging is meer dan een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Frank Boeijengroep en Zwart Wit. Voorbereidingen voor het festival in Teurbergen die zijn er weer in volle gang. Vanaf de 25e aanstaande tot en met 28 juni. Dan wordt het hele centrum van Teurbergen weer omgetoverd tot één groot zandstrand voor beachvolleybal. Vorige week dinsdag gingen de early bird tickets al in de verkoop, die al in een amper 3 uur uitverkocht waren. Ongelooflijk. En via social media, zoals bijvoorbeeld de Facebookpagina Festival, kan men op de hoogte blijven van de reguliere kaartverkoop.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto rande hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchen is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchen was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat nog een lange file na een ongeluk. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Duke en So In Love With You. En daarvoor nog Ultra Naté met Free. Afgelopen weekend ging het voetbal bijna aan me voorbij. Ik was namelijk bij de 24 uur van de Nürburgring. Met onder meer Max Verstappen, die helaas het loodje moest leggen. Tenminste, zijn auto. Dat was jammer. Ja, hoogtepunten waren toch zeker wel de BMW M3 Touring. En zeker niet te vergeten de drie klassieke Mercedes'en die opnieuw uitgebracht waren. Met onder meer onze eigen Renger van der Zanden achter het stuur. Het grootste drama in Nürnberg is toch wel het parkeren daar. Wat is dat slecht geregeld? Ongelooflijk. We were good.

The Scripts met The Last Time en Bruno Mars, de voordoende muziek van Saumieu met It's Only Love. Morgen dan is het de internationale bijendag. Rond deze World Bee Day, zoals die officieel heet, wordt aandacht gevraagd voor het belang van de bijen in de breedste zin van het woord. Ze dragen natuurlijk bij aan de biodiversiteit en zijn zeker ook belangrijke bestuivers voor de voedselvoorziening. Ook in onze regio zijn de afgelopen jaren projecten opgezet om de bijen te helpen. Onder andere door kleurrijke bloemen en planten te planten, maar ook het opleiden van nieuwe imkers.

0: nieuwe luisterpagina via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. 20 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos zijn in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Ze kregen straf opgelegd tot 10 jaar cel. Bolle Jos had een schip met 11 ton cocaïne ter waarde van €500 miljoen naar Antwerpen geregeld. Daar wilden de handlangers de lading eruit halen, maar ze werden gesnapt. Politieteams zijn vanochtend vroeg zeker 10 woningen in Tilburg en Oosterwijk binnengevallen, meldde Brabantse media. Aan de actie deden meer dan 100 agenten mee. Er is iemand aangehouden en zeker 3 auto's zijn in beslag genomen. De politie kan nog niet zeggen waarom de invallen zijn gedaan. De politie heeft in een loods in Rotterdam een flinke drugsfonds gedaan. Er lag 100 kilo MDMA, de werkzame stof van ecstasy. En ook 1000 kilo andere grondstoffen voor drugs. De loods kwam in beeld en had vorige week op Ibiza een man uit Den Bosch was opgepakt die ketamine en ecstasypillen bij zich had. Hij bleek de eigenaar. En Schiphol denkt dat er vandaag niet opnieuw lange wachtrijen zullen staan in de vertrekhal. Gisteren gebeurde dat wel. Toen werd voor het eerst gewerkt met een nieuwe opzet van de beveiliging. Die had eigenlijk voor een snellere doorstroming moeten zorgen. Maar door onderbezetting ging het mis. Er zijn nu extra mensen opgetrommeld. Het weer dan van weer online. Naar het westen steeds meer bewolking. Vanmiddag grijs en regenachtig en het wordt 12 tot 17 graden. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna zonniger en warmer. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

Eva Carmen uit de film Dirty Dancing was dit natuurlijk. Hungry Eyes. Denk de tweede grootste hit. Na natuurlijk I've Had the Time of My Life. Alhoewel, She's Like the Wind, Patrick Swayze. Was ook geen kleintje. Maar goed, ik zet even hard op te denken. Goedemorgen, deel 2 is dit. De uitzendkracht op Twente FM voor de dinsdagmorgen van 19 mei.

heerlijke stemgeluid van Paul Garrick met When You Walk In Your Room. Volgende week zaterdag, dan is het 30 mei... en dan wordt in Enten weer de gezellige Kerkpleinmarkt en Ganzenmarkt gehouden. Is natuurlijk weer van alles wat te beleven. Het begint om 10 uur, duurt tot 2 uur. Zo staat er bijvoorbeeld een rad van avontuur op het Kerkplein, waar mooie prijzen te winnen zijn. Aangeboden door de gemeenteleden en Enterse ondernemers. En er is een verkoop van zelfgebakken cakes, taarten en andere lekkernijen. Evenals een rommel- en boekenmarkt. Kortom, van allerlei vertier. Volgende week zaterdag, 30 mei.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen. Oldenzaal hoeft helemaal niet te groeien naar 40.000 inwoners in 2050. En als er nieuwe woningen worden gebouwd, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Dat hebben Solidair Oldenzaal, CDA en VVD afgesproken in een nieuwe coalitieakkoord dat ze gisteravond presenteerden. De groeiplannen van Oldenzaal zorgden vorig jaar voor woede bij buurgemeenten Dinkeland en Losser. Met name over de plannen voor een rondweg, dwars door de Tankenbergen, was veel te doen. De nieuwe coalitie wil nu helemaal af van die groeiplannen. Een 40-jarige man uit Oldenzaal wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen in zijn bedrijfsbusje. De man deed zich voor als taxichauffeur, maar eenmaal in de auto randde hij de vrouwen aan. Een van hen zat volgens het Openbaar Ministerie zelfs een tijd lang opgesloten in het voertuig. De aanrandingen gebeurden in februari dit jaar in Hengelo. De man heeft al een strafblad met zedenzaken. De inhoudelijke behandeling in de rechtszaak is later dit jaar. En Rob Touchen is niet langer de directeur van Heracles Almelo. De raad van commissaris heeft hem ontslagen omdat de voetbalclub gedegradeerd is. Touchen was sinds februari 2018 directeur van de Almeloze voetbalclub. Daarvoor was hij commercieel manager en directeur. En dan het weer voor Twente. De dag start droog, maar later in de ochtend gaat het regenen bij zo'n 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met dan ook meer zon.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Hozier met Too Sweet. Na het regennieuws was dat Jonas Blue nog een keer met Perfect Strangers. De driewielfiets die maakt fietsen voor mensen met evenwichtsproblemen een stuk makkelijker. En om mensen dit zelf te laten ervaren, wordt er op vrijdag 29 mei in Losser een kennismakingsmiddag gehouden. Die begint om 1 uur, duurt tot 4 uur en iedereen kan dan een driewielfiets uitproberen op de wielerbaan bij Stichting MAN. De fietsdocenten van de Fietsersbond leggen dan ook alles uit hoe het een en ander werkt en in elkaar steekt. Je hoeft je niet te aanmelden, je kunt er gewoon langskomen.

Banger Magnetic. Je luistert naar de uitzendkracht op Twente FM. Het duurt nog even, maar zet hem vast in je agenda. En de Lossense Vrijwilligersdag die gaat dit jaar plaatsvinden op 27 augustus... in de avonduren tussen 8:30 en 10:00... in Dorpshoes Erven Boerrechter in de Lutte. En iedereen die op welke manier dan ook iets met vrijwilliger te doen heeft in Lossig, die is uiteraard van harte welkom.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een

0: oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
3: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
1: Brusje doet meer met je.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Guidi Markkensoer. Die zei vorige week in een interview dat Nederland Palestijnse asielzoekers met het maximale geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de aangevers zetten ze een uitlating aan tot haat en geweld. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete voor drugsmokkel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone en daar vandaan een schip met 11 ton coke naar Antwerpen hebben geregeld. 20 opgepakte handlangers van Bolle Jos kregen ook celstraffen en boetes opgelegd. De winteropvang voor asielzoekers bij Walibi in Biddinghuizen komt niet terug. Elk jaar konden daar 1250 mensen terecht om zo de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Maar de nieuwe coalitie in Dronten, waar Biddinghuis onder valt, wil het niet langer. Er is hier al een groot AZC, zeggen de partijen. En een tbs-behandeling kan minder effectief zijn als een veroordeelde eerst meer dan 10 jaar vastzit, blijkt uit onderzoek. Een lange gevangenisstraf is slecht voor het brein. Het maakt iemand passief en minder zelfredzaam. Dat maakt een tbs-behandeling lastiger en daarmee terugkeer in de maatschappij, zeggen de onderzoekers. Het weer dan van Middellijn. We krijgen een grijze en regenachtige middag, waarbij het van zuidwest naar noordoost 12 tot 17 graden wordt. Ook morgen nog buien, maar de dagen erna meer zon en warmer. En dat was de ANP-nieuws.
4: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Peter Gabriel, wat kwam die terug zeg maar deze plaat. Heerlijke nummers, team. Wierden viert deze week de Week van de Democratie. Het doel is om kinderen en jongeren op een interactieve manier kennis te laten maken met thema's als democratie, burgerschap en de rol van de lokale politiek. Vanaf vandaag tot en met de 21 mei staat de Democratiefabriek in de bibliotheek in Wierden. En deze interactieve tentoonstelling is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. De groep 7 en 8 van de basisscholen die bezoeken deze de komende week. En op 20 en 21 mei, morgen en overmorgen dus, dan bezoeken leerlingen uit groep 7 het gemeentehuis voor een rondleiding.

faire. Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesters. Volleybalvereniging Luteria in de Lutte houdt op tweede Pinksterdag, aanstaande maandag, weer de jaarlijkse rommelmarkt. Die vindt uiteraard weer plaats op de parkeerplaats van de sporthal de Luttermolen aan de Kroepsweg. De opbrengst komt helemaal ten goede aan de vereniging zelf. En om spullen in te zamelen wordt er aanstaande zaterdag een inzameldag gehouden. Tussen 9 en 1 uur kun je bruikbare spullen inleveren bij de sporthal.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Ondernemersorganisatie VNO-NCW in Overijssel roept het kabinet op om netcongestie als een nationale crisis te behandelen. De organisatie heeft daarover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. VNO-NCW wijst op de situatie in Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen op een wachtlijst. Dat kan ook in Overijssel gebeuren en dat moet voorkomen worden, vindt de organisatie. Op de Hambergeres bij Enter is een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd gevonden. Het gaat om een zogenoemd langbeddig grafveld van zo'n 3000 jaar oud. Archeologen reageren opgetogen en kunnen niet wachten om te beginnen met het opgraven van de grond. Het prehistorische grafveld op de Hambergeres wordt bestempeld als een uniek geval. In heel Nederland is een langbeddig grafveld pas enkele keren aangetroffen. En Oldenzaal wil helemaal niet groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Dat stellen althans de nieuwe coalitiepartijen Solidair Oldenzaal, CDA en VVD. Gisteravond presenteerden zij hun nieuwe coalitieakkoord. Als er nieuwe woningen gebouwd worden, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo hebben de partijen afgesproken. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een druilerige dinsdagmiddag met weinig zon en 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met meer zon.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

De La Soul ging er met dit ritme vandoor. Dit was het origineel van Devil Hall en John Oates en I Can Go For That. De komende tijd worden in Wierdewest meerdere bijeenkomsten gehouden. Die gaan over de groene straat makeover. De komende jaren wordt er namelijk de riolering aangepakt en wordt de straat opnieuw ingericht. Zo moet er een betere opvang van water komen, waardoor Wierde klimaatbestendiger is. En daarnaast kunnen mensen ook zelf bijdragen aan dit doel met kleine aanpassingen in de tuin. De komende tijd worden koffie- en theemomenten gehouden in verschillende straten waar de gemeente IVN recht gewoon en de Wellen informatie geven over dit thema. Zo zijn er bijvoorbeeld bijeenkomsten op vrijdag de 22e aanstaande en donderdag 28 mei in Wierdewest bij de IVN-vlag. Dat allemaal tussen 14:30 en 16:30. Als je meer informatie erover wilt hebben, kijk dan even op de website van de gemeente wierde.nl.

Corner en een klassieker. Natuurlijk, that was yesterday in de tijdopvolger van I Wanna Know What Love Is. Tot zover deze aflevering voor 19 mei in 1979, de dag dat Chip Trick een nummer 1 in het had met I Want You To Want Me. Daarmee bleven ze 2 weken lang op nummer 1 staan. En het waren gouden tijden, precies 30 jaar geleden voor de Nederlandse judoka's. Op 19 mei 1996 wonnen zij namelijk maar liefst 5 gouden plakken tijdens de Europese kampioenschappen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vakbond FNV opent een meldpunt voor beveiligers op Schiphol. Die werken sinds gisteren voor nieuwe bedrijven, nu de luchthaven de opzet van de beveiliging heeft aangepast. De eerste dag verliep chaotisch met lange wachtrijen. De bond wil daarom weten waar mensen in hun werk tegenaan lopen. Niet alle scholen voor speciaal onderwijs verdwijnen, zegt staatssecretaris Judith Thiele na een enquête. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de leraren het niet ziet zitten om gewoon en speciaal onderwijs samen te voegen. Wat Thiele betreft blijft speciaal onderwijs bestaan voor die leerlingen die dat nodig hebben. Van de hulpvloot voor Gaza zijn nog maar 10 boten onderweg naar het Palestijns gebied. De 41 andere schepen, met daarop ook 3 Nederlanders, werden gisteren door Israël tegengehouden, zegt de organisatie achter de flotilla. Het gebeurde bij eerdere pogingen om hulpgoederen naar Gaza te krijgen ook al. En er zijn toch uitsupporters welkom bij de playoffswedstrijd tussen Ajax en Groningen, donderdag in Volendam. Dat betekent dat er dus ook Groningen-fans bij mogen zijn. Eerst wilde de burgemeester uitsupporters weren na de rellen zondag tussen Volendam en Telstar. Vanwege de concerten van Harry Styles kan het duel niet in de arena worden gespeeld. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. De loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

plek aan haar Houtenlanden bij Twente FM. Ja, de Heracles Foundation is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Ja, terwijl de hoofdmacht degradeert, doet de maatschappelijke tak van de Heracles Foundation het juist uitstekend. We zijn namelijk genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Van 18 tot 27 mei kan er gestemd worden. En bij de laatste 10 finalisten wacht zelfs een bezoek aan koningin Maxima. Nou, mooi veel goede tegenhanger natuurlijk bij het voetbalverdriet. Heracles die heeft afgelopen zondag de laatste thuiswedstrijd gespeeld in de Eredivisie. Ja, ze nemen het aan met een lach en een traan. Ik zag ook al filmpjes voorbij komen van de horecapunten in het Heracles stadion. Dat ze heel zielig de Eredivisie uitzwaaien, maar goed. Volgend jaar weer een jaar en dan kunnen ze gewoon kampioen worden. Heb je weer een leuk feestje, toch? Ja, volgend jaar en dan gewoon weer naar de Eredivisie, hè? Ik vind het toch wel leuk als de twee Twentse teams in de Eredivisie zitten. Hè? Een Eredivisie zonder Twentse derby vind ik toch altijd een beetje... Het is het net niet, zo kun je het wel noemen. Het is door de middag waar je naar luistert op deze dinsdagmiddag. We zitten een beetje tussen de twee weertypes in. Het was vanochtend heel mooi weer. Inmiddels begint de bewolking toe te nemen. De temperaturen blijven vandaag nog wel steken rond de 14 graden. Maar van het weekend, mensen, van het weekend wordt het prachtig weer. 28 graden hebben ze het over zaterdag. Ja, ik durf het nog niet hardop te zeggen, want het zou zomaar weer eens kunnen veranderen. Dus laten we dat nog even voor onszelf houden. Kijken we vrijdag wel naar, goed. Zometeen het streeknieuws. Ook Ray en Where Is My Husband. Maar eerst

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Ondernemersorganisatie VNO-NCW in Overijssel roept het kabinet op om netcongestie als een nationale crisis te behandelen. De organisatie heeft erover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. VNO-NCW wijst op de situatie in Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen op een wachtlijst. Dat kan ook in Overijssel gebeuren en dat moet voorkomen worden, vindt de organisatie. Op de Hambergeres bij Enter is een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd gevonden. Het gaat om een zogenoemd langbeddig grafveld van zo'n 3000 jaar oud. Archeologen reageren opgetogen en kunnen niet wachten om te beginnen met het opgraven van de grond. Het prehistorische grafveld op de Hambergeres wordt bestempeld als een uniek geval. In heel Nederland is een langbeddig grafveld pas enkele keren aangetroffen. En Oldenzaal wil helemaal niet groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Dat stellen althans de nieuwe coalitiepartijen, Solidair Oldenzaal, CDA en VVD. Gisteravond presenteerden zij hun nieuwe coalitieakkoord. Als er nieuwe woningen gebouwd worden, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo hebben de partijen afgesproken. Je leest er meer over op onze website, 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een druilerige dinsdagmiddag met weinig zon en 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met meer zon.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Muziek uit de jaren 80, Inner City en Big Fun bij Twente FM. Hey, het is door de middag, tot 4 uur help ik je die door met lekkere muziek. Doe meteen Bruno Mars, I Just Might, ook de Time Bandits komen er aan. Zo, maar we blijven...

Alanis Morissette en Thank You bij Twente FM. En zometeen is het weer tijd voor de dag van iets met eerlijk zijn. Ja, waarin we eerlijk moeten zijn, dat hoor je zometeen na muziek van Dean Lewis. Trust me, mate.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Maar hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: Luister.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget adres.

0: adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Niet alleen in 2 Brabantse Lidl-supermarkten is cocaïne in fruit gevonden, maar ook in vestigingen in Limburg. In hoeveel winkels is niet gezegd. De kook zat verstopt in dozen bananen en die kwamen uit hetzelfde distributiecentrum van Lidl. Volgens de politie heeft de supermarktketen er zelf niets mee te maken. De Swatch zakhorloges, waardoor dit weekend chaos ontstond in een aantal winkels, komen in ons land voorlopig niet terug in de verkoop. We gaan het pas weer doen als het veilig en leuk kan, zegt de Utrechtse Swatch winkel. Onder meer daar liep het uit de hand, omdat veel mensen zo'n horloge wilden en het te druk werd. In Scheemda in Groningen is een blok van 4 huizen verwoest door een grote brand, meldt RTV Noord. Het vuur ontstond in de meterkast van een hoekhuis en greep snel om zich heen, doordat een gasleiding smolt. Vanwege de rook ging een NL-alert uit. Intussen is de brand onder controle. Er zijn geen gewonden. En voetbalclub Willem II heeft goede hoop dat eigen fans mee mogen naar de wedstrijd in en tegen Volendam. Na de rellen eergisteren besloot de burgemeester om de uitsupporters van de playoffswedstrijd Ajax-Groningen donderdag te weren. Maar dat besluit draaide de burgemeester vandaag terug. Willem II speelt zaterdag tegen Volendam. Het weer dan van middellang. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen bij 13 tot 17 graden. In de loop van de avond wordt het droger. Morgen opnieuw buien, maar tussendoor ook zon. En het wordt dan maximaal 19 graden. En dat was de ANP Nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
1: Vandaag dinsdag 19 mei en vandaag zijn er twee bijzondere dagen tegelijk. De dag van de huisarts en de dag van het eerlijke spel. Nou, laten we beginnen bij de huisarts, want die man of vrouw die verdient gewoon een dag. Want ja, hoe vaak ben jij dit jaar al bij de huisarts geweest met iets waarvan je dacht, nou dit is wel het einde. Je hebt het opgezocht op Google, je lag al tussen zes planken. En hij keek je dan rustig aan en zei, hey, maar ik doe maar rustig, gewoon een spierpijntje. Of je hebt te veel stress, of noem het maar op. Ja, elke keer weer geduldig, zonder oordeel. Wat mij betreft zijn het toch een soort van helden. Hè? Niet altijd, soms dan word je ook weggestuurd en dan denk je van, ja, wat heb ik hier nog aan? Ja, meestal zijn het wel goede dingen. En dan het eerlijke spel, dat klinkt als sport, maar het gaat eigenlijk over hoe je met elkaar omgaat. Eerlijk zijn, respect hebben, dezelfde regels voor iedereen. Eigenlijk zou dat geen aparte dag moeten hebben. Ja, maar blijkbaar is er jaarlijks een reminder, geen overbodige luxe. Nou, mijn advies voor vandaag, speel gewoon eerlijk, wees gewoon eerlijk. En als je twijfelt of je doodgaat of niet, dan bel je de huisarts. Die

Nou, die morning sun was er vanochtend wel. Will and the people bij Twente FM. Nou, even lekker uit die lunchdip komen. Over die lunchdip gesproken. We gaan straks natuurlijk wel weer even tot rust komen. Zo rond 3:50. Ik ben weer op zoek naar een heerlijke house. Slok in je go plaat. Weet jij er eentje? Laat het me weten. Doe er even een leuk verhaaltje bij. Waarom jij deze plaat wilt horen. En waarom dit jouw rustmomentje is. Voordat we richting 4:00 gaan. En dan heb je natuurlijk weer 4 uur kuppensoep natuurlijk. Hè. Dan kun je er wel lekker uitkomen. Laat het weten via de app of de site. Zometeen Zoe Levi, sluit me in je armen. Maar eerst even terug naar de jaren 90. Het is Seal en Crazy.

0: bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag. Ondernemersorganisatie VNO-NCW in Overijssel roept het kabinet op om netcongestie als een nationale crisis te behandelen. De organisatie heeft erover een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. VNO-NCW wijst op de situatie in Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen op een wachtlijst. Dat kan ook in Overijssel gebeuren en dat moet voorkomen worden, vindt de organisatie. Op de Hambergeres bij Enter is een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd gevonden. Het gaat om een zogenoemd langbeddig grafveld van zo'n 3000 jaar oud. Archeologen reageren opgetogen en kunnen niet wachten om te beginnen met het opgraven van de grond. Het prehistorische grafveld op de Hambergeres wordt bestempeld als een uniek geval. In heel Nederland is een langbeddig grafveld pas enkele keren aangetroffen. En Oldenzaal wil helemaal niet groeien naar 40.000 inwoners in 2050. Dat stellen althans de nieuwe coalitiepartijen, Solidair Oldenzaal, CDA en VVD. Gisteravond presenteerden zij hun nieuwe coalitieakkoord. Als er nieuwe woningen gebouwd worden, dan gebeurt dat binnen de eigen gemeentegrenzen. Zo hebben de partijen afgesproken. Je leest er meer over op onze website 120.nl of twentefm.nl. En dan het weer voor Twente. Het is een druilerige dinsdagmiddag met weinig zon en 16 graden. Morgen vallen er ook nog wat buien, maar vanaf donderdag wordt het droger met meer zon.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

David Guetta en Sia, Beautiful People bij Twente FM. Ja, mocht je... Nou, ik heb eigenlijk wel een beetje een pareltje gevonden. Ik wist niet dat het bestond namelijk. Van 28 tot en met 30 mei is het Volkspark in Enschede het decor voor het Nederlands kampioenschap boomspecialisten. Het zijn geen avonturiers die voor de lol in een boom ingaan, maar echte boomverzorgers die dat voor hun werk doen, vaak snoeiers. Het gaat om snelheid, klimtechniek, precisie en veiligheid. Die staan er centraal. En bezoekers die kunnen zelf ook een klimmetje wagen. Nou, de toegang is daar in ieder geval gratis. En het is dus ook nog een NK boomklimmen. Nou, wie is de beste boomklimmer van Nederland? Nou, ik kan je vertellen dat ik niet verder kom dan de stronk. Nee, ik ga de boom niet in. Nee, misschien jij wel. Ik ben benieuwd. Zou jij het durven? Laat

Plaat die nooit gaat vervelen, hè? Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime bij Twente FM. Hey, zometeen tijd voor het nieuws van 3 uur. En ik ben natuurlijk op zoek naar een How Slow Can You Go plaat. Eventjes lekker tot rust komen. Met welke plaat kunnen we dat doen? Laat het ons weten via de app of de site. En wie weet hoor je hem zometeen om 3:45 terug in How Slow Can You Go. Nu Fleming.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning.

0: Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een actie van de Israëlische marine is zojuist een Nederlandse activiste van een hulpschip voor Gaza opgepakt. Ze sloeg eerder al groot alarm toen ze de militairen zag aankomen. De marine greep gisteren ook al in en daarbij werden twee Nederlanders van boord gehaald. Er zijn grote zorgen over hun gezondheid. In Groot-Brittannië is Married at First Sight van Channel 4 in opspraak na verhalen over seksueel misbruik. De zaak kwam aan het rollen toen twee vrouwen vertelden dat ze verkracht waren door de mannen met wie ze net getrouwd waren. De seizoenen waarin zij zaten stonden nog op internet, maar zijn nu weggehaald. In Estland heeft een NAVO-toestel een drone uit de lucht geschoten. Het is waarschijnlijk een afzwaaier uit Oekraïne. Het is voor het eerst dat er een drone wordt neergehaald boven een NAVO-grondgebied. Vermoed wordt dat de drone uit koers is geraakt. Het signaal zou zijn verstoord door Rusland. En uitsupporters van Willem II mogen zaterdag definitief niet bij de finale van de play-offs in Volendam zijn. Uitsupporters van Groningen mogen dat overmorgen wel, als hun club daar tegen Ajax speelt. De burgemeester wilde eigenlijk alle uitsupporters weghouden uit Volendam nadat er afgelopen weekend rellen uitbraken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Garden en Lemon Tree. Ja, afgelopen weekend moest FC Twente natuurlijk spelen tegen PSV. Ze hebben de bus uitgezwaaid. De autobaan stond vol alsof we een kampioenswedstrijd gingen spelen. Ja, en bij heel veel andere clubs in Nederland waren ze toch wel een beetje verbaasd dat het zo'n groot feest was in Twente. Ondanks dat je met een toch best grote nederlaag hebt verloren van PSV. Want na de 5-1 nederlaag brak het feest los. Ze hebben zelfs een supportershome open gedaan bij Twente om daar feest te vieren. Ja, eigenlijk hadden we ook gewoon wat te vieren, want we gaan Europa heen, toch? Dus ja, wanneer is verliezen eigenlijk winnen? Dat moet je maar zo zien. Ja, Ajax die is nog aan het overwegen om de KNVB voor de rechter te slepen. Omdat er in Heerenveen natuurlijk gevoetbald werd op een, zullen we het zeggen, waterbed, kunnen we het zo noemen. Maar ja, weet je, je kunt jezelf ook slechte verliezers noemen, vind ik dan. Hè? Want tegenwoordig, als er iets niet goed is, dan gaan we direct naar de rechter. Want ja, ik snap allemaal wel dat het heel veel geld kost. En Ajax heeft nu de voorrondes van de Conference League. En dat is natuurlijk geen Europa League. Maar die hebben wij lekker wel. Hey, het is door de middag met lekkere muziek. Zometeen natuurlijk The House Slow Can You Go. Jason Mraz komt er ook nog aan met Make It Mine. Maar eerst Taylor Swift. Dit is Open Light. I had a

het is door de middag bij Twente FM en het is tijd voor How Slow Can You Go. En het is vandaag een beetje rustig in de appbox. Misschien dat we met z'n allen toch een beetje in de juiste vibe zitten, dat we allemaal al lekker rustig zijn. We hebben eentje binnengekregen van Marleen uit Hengelo. En die is ook vrij kort. Ze zegt, ik wil wel graag Bruce Springsteen horen. I'm on fire. Gewoon omdat ik er rustig van word. Nou, beter argument kun je niet hebben, Marleen.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Musical Tombola ging vrijdagavond in première als locatievoorstelling van het Wilming Theater in samenwerking met het Rotterdams Luxor Theater. De productie vertelt het verhaal van Aad Reuver en Tony, de laatste bewoners van de deels gesloopte wijk. De voorstelling snijdt actuele thema's aan over sloopwijken en verdringing. John Buisman speelt de koppige Aad die weigert zijn woning te verlaten. De musical doet denken aan de Enschedese wijken Patmos en Twekkelenveld. Op het eeuwenoude erf van Hoeve Springendal in Hezingen ging vrijdagavonds theaterspektakel Los van de Grond in première. De voorstelling, gemaakt van en voor de gemeenschap, werd door regen en kou onderbroken. Na een pauze van zo'n 10 minuten pakten de spelers de draad weer op. Toeschouwers, gehuld in regencapes, accepteerden de onverwachte onderbreking zonder protest. En FC Twente Vrouwen heeft de KNVB-beker gewonnen. Op het Kasteel in Rotterdam won de ploeg van trainer Corina Dekker na strafschoppen van kersvers landskampioen PSV, ondanks een 2-0 achterstand. Oud-Twente-speelster Liz Rijsbergen scoorde doelpunten voor PSV. FC Twente kwam sterk terug en sleepte de wedstrijd na strafschoppen binnen. Vorig jaar won Twente de bekerfinale ook al van PSV. Heb ik nu het weer voor Twente? De zon komt er steeds beter bij. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het weer op.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Edward Maya en Stereo Love. Ja, dit doet me toch wel even terugbrengen naar het jaar 2012... toen ik zelf nog in de discotheek stond te draaien. Ja, ik begin een oude lul te worden. 38, hè? Ja, ja, ze zeggen dan wel eens dat je dan ongeveer op de helft zit, hè? Gemiddelde man wordt zo'n 80 jaar, wordt gezegd. Als je er dan zo over nadenkt, dan gaat de tijd wel heel erg snel. Nou ja, ik bedoel, teken ervoor als ik de 80 haal, hoor. Daar niet van. Hey, het is door de middag. We zijn bijna aangekomen bij 4 uur. Maar we hebben natuurlijk nog een paar heerlijke platen voor je klaarstaan. Zometeen nog de Soul Searchers, Can't Get Enough. Maar eerst Prince en Gold.

het is zo easy, hè. De middag weer overleefd. Het is bijna 4 uur. De man die je naar huis brengt, die staat al bij de koffieautomaat. Met de lekkerste muziek voor onderweg in de auto. En het laatste nieuws. Dat je thuiskomen met Twente komt thuis van 4 tot 7. Wat mij betreft maakt er een mooie middag van nog. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie deed vanmorgen invallen in Tilburg en Oosterwijk in een groot drugsonderzoek en daarbij zijn 9 mensen opgepakt. Ze worden nu verhoord. Er zijn ook allerlei spullen in beslag genomen, zoals auto's. De invallen waren in verschillende gebouwen en dat deed de politie met zeker 200 man. Bij het vragenuurtje in de Tweede Kamer ging het over de zwaar mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal, maar echte antwoorden kwamen er niet. Ook niet van CDA-minister Mirjam Sterk van Jeugd. Zij vroeg zich af waarom het zo lang heeft geduurd voordat er werd ingegrepen. Ze probeert dat nu uit te zoeken. Het OM eist 2 jaar jeugdgevangenis voor de jongen die vorig jaar de 17-jarige Rivaldo doodschoot in Amsterdam-Zuidoost. Rivaldo had ruzie gekregen met de vermoedelijke schutter van 16 over een gestolen ketting. De eis is de hoogst mogelijke straf voor een minderjarige. De noodverordening in Loosdrecht is verlengd tot overmorgen. Het is al weken onrustig in Loosdrecht door protesten tegen de opvang van asielzoekers. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, zegt dat de dreiging niet is afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente.

0: ongekend populair Harry Styles. Maar liefst 10 concerten geeft hij op dit moment in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is het enige concert op het vasteland van Europa voor Harry Styles. En daar komen veel mensen op af.
1: Twente komt thuis.
0: Zojuist hoorde je met American Girls. En daarvoor hoorde je nog Ed Sheeran met Galway Girl. Hartelijk welkom. Het is tijd voor de middagshow voor Twente. Het is dinsdagmiddag vandaag, 19 mei. Het is een beetje wisselvallig met weer wat buien nadat de dag met zon begon. Maar het wordt warmer, de temperaturen gaan oplopen. Details hoor je zo.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag de nieuws net congestie, oftewel geen aansluiting kunnen krijgen op het stroomnet. Bedrijven in Gelderland en Noord-Brabant hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet. Maar ook in onze regio dreigen mogelijk problemen. Daar moeten we straks maar eens over hebben. En witte rook gisteren in Oldenzaal. Het nieuwe college is daar bekend geworden. Solidair Oldenzaal won met overmacht de verkiezingen. Moest de formatie in, deed het op eigen manier. Namelijk zonder informateur en formateur. En inmiddels zit er een nieuw college van een aantal partijen. We gaan straks maar eens even kijken hoe het er dan uitziet. En nog geen witte rook in Losser. Daar wordt nog steeds onderhandeld. Daar is de verwachting dat voor het zomerreces waarschijnlijk een nieuw college bekend is. Dus daar wordt nog even doorgepraat. Dat is toch apart hoe die verschillen eigenlijk zijn. Maar ja, er zitten ook wat aanpakverschillen in, zullen we maar zeggen. En ook ander nieuws gaan we het over hebben. Heel veel fijne muziek voor je dinsdagmiddag hoor je ook bij de middagshow. Ik heb straks Bart Shetlafunk, Huey Lewis in de nieuws en ook Alok en Eva Max op de weg. Maar eerst tijd voor Wilson Phillips, de lekkere track van vandaag.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: relaxte muziek op de radio. Altijd fijn voor je dinsdagmiddag. Bakshat Lafank, Another Day bij de Middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis. Met Jorrie Goorman.
0: En daarvoor nog een lekkere track van vandaag. Je muzikale huid onder de riem voor je dinsdagmiddag. Als je dacht aan het einde van de werkdag, ik zit er even doorheen. Zojuist Wilson Phillip. En hold on, leuk om hier eens een keer voorbij te horen komen. Het was vorig jaar behoorlijk hommeles, zullen we maar zeggen, in onze regio. Met de uitspraak van Oldenzaal te willen groeien. En daarbij zelfs ambities over de gemeentegrenzen te tekenen in allerlei kaartjes. Burgemeester Welman van Oldenzaal moest er nog voor het matje komen. Er werden excuses aangeboden aan omliggende gemeenten die daar niet blij mee waren. En toen waren daar de gemeenteraadsverkiezingen. En was er een aardverschuiving in Oldenzaal met een grote winst voor Solidair Oldenzaal. De partij werd de grootste in de stad. En die hebben inmiddels een nieuwe coalitie. Gisteren werd het coalitieakkoord gepresenteerd in samenwerking met CDA, VVD en ook Hart van Oldenzaal. Dat zijn de partijen die het samen gaan doen. En het coalitieakkoord laat onder andere zien dat de groeiambities van de gemeente binnen de perken moeten blijven. Dat de groei niet vanzelfsprekend is. En dat er organisch gegroeid moet worden naar wat nodig is. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En ook andere plannen. Zo zijn er allerlei plannen om meer inspraak voor burgers te creëren in Oldenzaal. Er komt geen AZC als het aan het college ligt. En ook wordt er veel ingezet op preventie in de jeugdzorg. Het zijn de ambities van de partij die je ook naleest op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Houden jullie daar een beetje op de hoogte van datgene wat er speelt? Nou, ik ben heel benieuwd hoe het zit met de witte rook in andere gemeenten. Er zijn volgens mij nog niet heel veel gemeenten waar echt een collegeakkoord ligt. Maar we houden je uiteraard op dat vlak op de hoogte van de nasleep van de verkiezingen. Onderweg muziek van Airlock en Eva Max bij de middagshow. En eerst zo'n lekkere van Huey Lewis in the News. Do you believe in love?

Eva Max en Nellok met Car Keys. En daarvoor hoorde je ook nog Huey Lewis in the News met de wat minder bekende plaat van die gast uit de jaren 80. Do you believe in love? Nou, een beetje liefde zal de mensheid goed doen, zullen we maar zeggen. Het streeknieuws onderweg met het laatste nieuwsfeiten uit Twente. Na deze fijne nieuwe van Janice Blue en Malef, Edge of Desire.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Musical Tombola ging vrijdagavond in première als locatievoorstelling van het Wilming Theater in samenwerking met het Rotterdams Luxor Theater. De productie vertelt het verhaal van Aad Reuver en Tony, de laatste bewoners van de deels gesloopte wijk. De voorstelling snijdt actuele thema's aan over sloopwijken en de verdringing. John Buisman speelt de koppige Aad die weigert zijn woning te verlaten. De musical doet denken aan de Enschedese wijken Patmos en Twekkelenveld. Op het eeuwenoude erf van Hoeve Springendal in Hezingen ging vrijdagavond theaterspektakel Los van de Grond in première. De voorstelling, gemaakt van en voor de gemeenschap, werd door regen en kou onderbroken. Na een pauze van zo'n 10 minuten pakten de spelers de draad weer op. Toeschouwers, gehuld in regencapes, accepteerden de onverwachte onderbreking zonder protest. En FC Twente Vrouwen heeft de KNVB-beker gewonnen. Op het Kasteel in Rotterdam won de ploeg van trainer Corina Dekker na strafschoppen van kersvers landskampioen PSV, ondanks de 2-0 achterstand. Oud-Twente-speelster Liz Rijsbergen scoorde doelpunten voor PSV. FC Twente kwam sterk terug en sleepte de wedstrijd naar strafschoppen binnen. Vorig jaar won Twente de bekerfinale ook al van PSV. Heb ik nu het weer voor Twente? De zon komt er steeds beter bij. Bij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind wordt het zo'n 15 tot 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het weer op.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is de avondspits op gang gekomen. Er staat inmiddels zo'n 40 kilometer file in totaal. Twee files vallen op. De A50 om te beginnen Arnhem richting Oost, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 12 kilometer en een kwartier vertraging. En de A326 Nijmegen richting Ravenstein, tussen afrit Beuningen en Knoopend Bankhoef 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met One Republic Run. Daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden uit Twente lees je na op onze website 120.nl. Ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van ons weekend magazine Weekend Enschede. Met aandacht voor muziek. Onder andere te gast de band Trut. Ze komen uit Twente en vertellen over nieuwe muziek en hoe die naam ooit tot stand is gekomen. Dat is natuurlijk de eerste vraag die ook bij mij opkomt. En ook gaan we het hebben over een nieuw restaurant en bistro in de binnenstad van Enschede. De eigenaren van Lazuli hebben inmiddels ook een nieuw restaurant geopend. Wat is het plan daarachter? En daarnaast ook aandacht voor kunst en cultuur met een Twentse spreuk en het ei van Co. Nou, meer daarover terug te vinden op onze website. Ga naar twentefm.nl/luister. Daar vind je nog meer Twente FM met heel veel extra radioprogramma's die je kunt terugluisteren waar en wanneer je maar wilt.

Het is je dinsdagmiddag, je luistert naar Twente FM met zojuist Lisa Stansfield. Die was in de jaren 90 super succesvol. Ik zag haar laatst weer een keer op televisie. Ik schrok er een beetje van. Ik dacht, zo, die is oud geworden. Maar ja, goed, dat worden we natuurlijk allemaal. Zo is het ook. Change hoorde je op Twente FM. Nou, een change misschien ook wel van toepassing op het weer. Want het begint mij een beetje de keel uit te hangen, dat wisselvallige weer. Want het begon wel hoopgevend vandaag met ruimte voor de zon. Maar inmiddels wordt de bewolking weer dikker en lijken er ook weer wat buien aan te komen. Vanavond en vannacht kan er dus een buitje tussen zitten. De minimumtemperaturen liggen rond de 10 graden. Morgen, je woensdag, start met buien. En de temperaturen komen morgen wederom niet boven de 16 graden uit. Het is nog steeds niet koud natuurlijk. Het is al stukken minder koud dan dit weekend. En daarna gaat het wel echt leuk worden, want vanaf donderdag is het droger. De zon die krijgt echt de hoofdrol vanaf de vrijdag met temperaturen die gaan oplopen in je weekend naar 25 tot lokaal 26 graden, jongens. Dat alles toch nog goed.

Single van Bruno Mars. Zoeter dan zoet, maar wel ontzettend fijn gezongen. Beetje zomerstintje zit er ook wel aan. Hè? Risk It All van zijn nieuwe album The Romantics. Daar staat dus onder andere deze track op. En ook I Just Might. En ook nog gedraaid hier De Bankzitters en Roxy Dekker. Huisfeestje richting het einde van de werkdag. De tweede werkdag van de week. Met lekker weekend in het vooruitzicht. Ik zei het net al, komend weekend wordt het lokaal 25 tot 26 graden. Dus dat gaat goed komen. Je moet nog wel even door het buiige weer van vandaag heen. En ook morgen nog wat buien ingetekend. Zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Het muzikale afsluitmoment van je werkdag. Daarvoor zoeken we nog een leuke suggestie. Heb je iets in gedachten wat je wilt horen? Dan mag je dat laten weten. Kun je doen via de app. Die vind je op onze website twentefm.nl. Maar je mag me ook mailen jordi@twentefm.nl voor je favoriete track. Wat wil je zometeen horen? Kom maar door. Wie weet, jouw afsluitmoment straks. Muzikaal hier op de radio om iets na 5. Dit is eerst muziek van Shawn Mendes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road to Do zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft opnieuw schepen tegengehouden die hulp wilden brengen naar Gaza. En daarbij zijn 3 Nederlanders opgepakt. Een activiste en 2 journalisten van BNNVARA. Die waren aan boord om verslag te doen van de missie. Het is niet duidelijk hoe het met ze is en waar ze naartoe worden gebracht. Er moet een alternatief systeem komen om het luchtalarm te vervangen, zegt minister Van Weel. Hoe dat systeem eruit komt te zien weet hij nog niet. Van Weel wil de huidige sirene in 2028 afschaffen. De meerderheid in de Tweede Kamer ziet dat in ieder geval niet zitten, meldt de Telegraaf. In Haarlem is een grote zoekactie aan de gang, meldt NH Nieuws. Er wordt gezocht naar een vermist meisje van 13. Misschien ligt ze in het water. Een school in de buurt heeft een deel van de leerlingen naar huis gestuurd. De eindexamens konden gewoon doorgaan. En de bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo geselecteerd voor het WK voetbal. Dat betekent dat hij voor de 6e keer van de partij is en dat is een record. Het is niet zeker of hij de enige zal zijn. De Argentijn Lionel Messi komt namelijk ook op 6 als hij naar het WK gaat. Het toernooi begint over iets meer dan 3 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen regent het. Er staat weinig wind en het is 13 tot 17 graden. Morgen buien met hier en daar een klap onweer. Het wordt dan maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt hartstikke druk. Ook in het oosten van het land staat bijna 80 kilometer file in totaal. De meeste vertraging daar onder andere op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein bijna een kwartier oponthoudt. Ook een kwartier vertraging heb je op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk staat zo'n 10 kilometer file. En tenslotte valt ook op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Voor knooppunt Bankhoef 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM.

0: vijf uur uit je dakplaat. The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: Twente actueel.
0: Suggestie van Sanne, zijn mailde naar jordi@twentefm.nl voor haar afsluitmoment van deze werkdag. Het is de tweede werkdag van de week inderdaad. Met vandaag wat zonnige starten, maar inmiddels dus buien. Gisteren werd bekend dat Heracles heeft afscheid genomen van directeur Toussaint. Die moet vertrekken na degradatie van de club. Eerder dit seizoen werd de trainer Bas Sibam nog weggestuurd door Toussaint vanwege tegenvallende resultaten. Maar het mocht niet baten, want Heracles ging dit seizoen roemloos ten onder in de Eredivisie. Komt komend seizoen uit in de keukenkampioendivisie. En dat kost dus ook directeur Toussaint de kop. De raad van commissarissen besliste dat gisteren. Vandaag net congestie. Gisteren is er een brandbrief gestuurd naar het kabinet dat het als een nationale crisis moeten beschouwen. Niet kunnen krijgen van een aansluiting op het stroomnet. Het overkomt vooral bedrijven, maar ook particulieren hebben er soms mee te maken. In bepaalde provincies is het probleem nu al zo groot dat er geen bedrijf of woning meer bij kan. Dreigt dat ook voor Twente? Dat is natuurlijk de vraag. Gaan we het straks over hebben. En ook heel veel andere dingen in de middagshow. Waaronder fijne muziek. Amy Grant, Live and Joy is onderweg. En dit is eerst James Bay met Best Fake Smile. Twente.

was een one-hit wonder van alweer een jaar of 15 geleden. Family of the Year en Hero. Wel een lekker plaatje. Beetje zo'n fijn feel-good momentje, zeg maar, voor je dinsdagmiddag. Hoorde je bij de middagshow, daarvoor dat James Bay met Best Fake Smile. Bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Wat fijn dat je erbij bent trouwens. Met ja, net congestie. Het woord was een paar jaar geleden waarschijnlijk bij heel veel mensen nog onbekend. Maar inmiddels weten we wat het betekent. Namelijk het niet kunnen krijgen van een aansluiting op het stroomnet. Onlangs werd al bekend dat in de provincie Utrecht er geen aansluiting meer bij kan. En ook in onze regio wordt gevreesd voor toenemende problemen. De afgelopen jaren zijn we als een malle gaan elektrificeren. Dat werd een beetje ingezet toen Rusland Oekraïne binnenviel. En we in één keer vonden dat we van het gas af moesten. Dus alles moest elektrisch. Maar ja, er heeft op een of andere manier niemand bij stilgestaan dat ons stroomnet eigenlijk niet geschikt is om alles elektrisch te doen. Met alle ellende van dien, want op dit moment wordt er te veel stroom gebruikt. En op veel plekken is het stroomnet vol. En moeten we eerst nieuwe kabels bijleggen om überhaupt te zorgen dat we verder kunnen uitbreiden. En dat zorgt er ook soms voor dat woonwijken of ook bedrijven niet kunnen worden aangesloten op het stroomnet. En dat staat natuurlijk weer de economische groei in de weg. Want er moet meer gebouwd worden, bedrijven willen groeien. En dat zorgt onder andere voor een brandbrief vanuit VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Die heeft een brief gestuurd aan de minister. Van joh, je moet er echt een nationale crisis van maken. Want anders dan zitten we straks volledig op slot. Het voelt een beetje ook als de ellende met de stikstofwet natuurlijk. Het zijn allemaal dingen waarvan je denkt, heeft er nou helemaal niemand daar in Den Haag nagedacht over de consequenties voor de toekomst. Het lijkt wel of we tegenwoordig niet meer vooruitdenken. Ja, we denken vooruit over asielzoekers, dat is blijkbaar het belangrijkste thema. Maar als het echt gaat over de dingen die ons echt in de weg zitten, laat ik het dan maar even benoemen, dan is er op een of andere manier is het geen thema. Is niemand er echt mee bezig? En dan denk ik, ja, dat komt later wel een keer. Nou, je ziet wat er van komt. In ieder geval wordt er dus ook voor onze regio rekening gehouden met mogelijke problemen in de toekomst. En er moet echt een crisiswet komen die dat de komende jaren gaat veranderen. En duidelijkheid gaat geven voor bedrijven en inwoners van onder andere Twente. Om te zorgen dat we niet verder in de problemen komen. En dus ook onze groeiambities waar kunnen maken. Niet omdat het per se groei moet zijn, maar wel omdat het nodig is. Want we hebben nu al een huizentekort. Wat nou als er straks geen woning meer gebouwd kan worden, omdat we geen stroom kunnen krijgen? Dat zou dan wat zijn. Nou, laten we hopen dat het tot oplossingen leidt. We blijven het voor je volgen. Met nu muziek van Amy Grant.

Geliefd en gehaat. Muziek uit de jaren 90. De een zegt, ja, er is zoveel bagger gemaakt in de jaren 90. Maar ja, als je erin opgegroeid bent, waaronder ondergetekende, ja, dan kun je dat ergens ook alweer waarderen, toch? Dit was ook zo'n hit van Live and Joy Dreamer bij Twente FM. En ook nog hier Amy Grant, Baby Baby. Met zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. Twente FM streeknieuws naar de nieuwste zinnen van Maroon 5.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Een 40-jarige man uit Oldenzaal staat terecht voor een aanranding van twee vrouwen in Hengelo. De verdachte deed zich in de nacht van 1 februari voor als taxichauffeur en liet de vrouwen instappen in een bedrijfsbusje. Tijdens de rit werden beide ongewenst aangeraakt. Eén vrouw zou ook tijdelijk zijn opgesloten. De man is eerder veroordeeld in een zedenzaak. Muziekfestival Hopnop keert na 2 jaar afwezigheid weer terug in Almelo. Het rockfestival in het Schelvoorspark breidt uit van 1 naar 2 dagen en start met een vrijdagmiddagborrel. Horecaondernemer Gabriel Roussoklou bespreekt de wederopstanding in talkshow Almelo's Pijl op 20 mei. Ook tatoeëerde Jordi Vos uit de wijk De Riet is te gast met wijkverhalen. En het CDA in Enschede pleit voor een hogere leeftijdsgrens bij online gokken en strengere regels rond gokreclames en koop op afbetaling. In Enschede heeft 1 op de 5 jongeren schulden. Raadslid Mirjam Sumer ziet jongeren financieel vastlopen door online verleidingen. Sinds 4 jaar is online gokken niet meer illegaal, maar gokreclames in het openbaar zijn verboden. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag gaat het een tijdje regenen. De wind is matig uit het zuiden en het wordt zo'n 16 graden. En morgen is het in de ochtend wel weer droog.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Pet Shop Boys en What Have I Done To Deserve This? Zo'n vraag die ons allemaal wel eens een keer stellen, toch? Dat je denkt, wat heb ik in hemelsnaam verkeerd gedaan? Wie heeft mijn voodoo poppetje? Nou ja, dat gevoel in ieder geval. De Pet Shop Boys met iets uit de jaren 80. En daar

en 20 graden. Dus ja, dan komt deze plaat extra tot zijn recht, zal ik maar zeggen. Een van de zomerhits voor 2026 van Bauza, Magnetic. En ook Diana Ross nog met Upside Down bij het enige echte radiostation.

Koud Westerbeuren, de zomer komt weer terug met dit weekend oplopende temperaturen in het Pinksterweekend. En ja, met deze plaat krijg je ook weer zin in de zomervakantie natuurlijk. Hè? Eros Ramazzotti en Pio Bella Cosa. Lekker naar Italië bijvoorbeeld zou zomaar kunnen. Dit is de middagshow tot 7 uur vanavond met misschien ook een goed idee om te doen tijdens...

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. RTL 4 stopt per direct met het uitzenden van de Britse versie van Married at First Sight. Ook is het programma van Videoland gehaald. Dus op even over het programma, omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze verkracht zijn door hun man. De zaak heeft geen gevolgen voor de Nederlandse versie van het programma. In Berkel en Roderijs bij Rotterdam werd 12 jaar geleden een onschuldige man doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. En nu is er een straf geëist tegen de vermoedelijke opdrachtgever van de vergismoord.

0: 24 jaar. Het doelwit was eigenlijk een drugscrimineel. Het slachtoffer werkte in de zorg. In Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden, meldt Omroep Brabant. Het gaat onder meer om vogels, knaagdieren, lama's, een stokstaartje en een stinkdier. Niet alle dieren hebben het overleefd. De politie heeft iemand aangehouden. En de Nederlandse wielrenner Tijmen Arosman heeft goede zaken gedaan in de Giro. Hij werd tweede in de tijdrit en stijgt in het klassement naar de derde plaats. De tijdrit werd gewonnen door een ploeggenoot van Arosman, Filippo Ganna uit Italië. De roze trui blijft nog net in handen van de Portugees Afonso Eulalio. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is het nog erg druk op de weg. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A12 Utrecht richting Duitsland. Voor 7 naar 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef doe je er ook een kwartier langer over. En datzelfde geldt voor de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt nog op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Voor Westervoort 2 kilometer met een klein kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente komt thuis.

0: zeggen.
1: 2025 was het jaar om snel te vergeten voor Suzanne Freek.
2: Twente komt thuis.
1: Halverwege, maar inmiddels zijn ze begonnen aan een succesvolle nieuwe concertreeks. Ondanks dat Freek ernstig ziek is en de team weer beter gaat worden, toch ontzettend aan het genieten van het gezin en natuurlijk ook van de muziek en het publiek. Halverwege is hun nieuwste single groot hit van dit moment.
2: Twente actueel.
1: Met ook nog Cor Nielsen, She's So High. Daarmee trapten we je dinsdagavond af. Welkom bij de middagshow voor Twente. Vandaag is het 19 mei. Inmiddels toch weer wat buien actief. En ook morgen zul je nog rekening moeten houden met een wisselvallige woensdag. Maar later deze week, zo lijkt het, gaan de temperaturen oplopen en is er veel ruimte voor de zon met misschien dit weekend wel 25 graden. Dus de zomer die komt er echt aan. Lekker idee. Met vandaag onder andere een coalitieakkoord in Oldenzaal. Oldenzaal is rond met de VVD en het CDA over een nieuw coalitieakkoord. Gisteren werd het gepresenteerd met de wethouders. Mooie foto prijkt ook op onze website twentefm.nl. Verder een brandbrief van VNO-NCW voor het kabinet om een crisis te maken van de netcongestie. Oftewel het niet kunnen krijgen van een aansluiting. En gisteren werd bekend dat Heracles na degradatie dit seizoen ook afscheid neemt van directeur Toussaint. Die moet vertrekken nadat Heracles degradeerde naar de eerste divisie. Komend seizoen speelt Heracles daar en zullen ze zich moeten herstellen. En om dat herstel mogelijk te maken heeft de Raad van Commissarissen besloten dat ook de directeur weg moet, zodat de weg naar herstel ingezet kan worden. Nou, dat en meer lees je ook op onze website. Je hoort er straks meer over. Muziek van David Guetta en Sam Martin zo. Eerst Michael Sambello.

Zo'n man die, als hij wat aanraakt, verandert het ook gewoon in goud. Hè? Het wordt altijd gewoon een dikke hit. David Guetta, de Franse DJ, een van de populairste ter wereld met Dangerous. En ook nog hier Michael Sambello met Maniac. Ook zo'n heerlijk uit de jaren 80 trouwens. Vond ik een leuke suggestie. Ik kreeg een mailtje van... Een mailtje van Sander. Sander mailde naar jordi@twentefm.nl voor die. Bij deze gedraaid heb je zelf een track in gedachten. Mag je altijd laten weten, geen probleem. Het is alweer dinsdagavond, de tweede werkdag van de week zit erop. We gaan in ieder geval lekker je dinsdagavond in met straks hier ook nog de avonddienst. En vandaag bekend geworden dat het dubbeldorp Maria Parochie Harbrinkhoek op zoek is naar een dorpsondersteuner. Nou, die kunnen inwoners zelf kiezen. Het is een schakel tussen het dagelijks leven in het dorp en de gemeente. De dorpsondersteuners die hebben een belangrijke signalerende functie naar de gemeente. En moet een aanspreekpunt zijn, een vertrouwelijk aanspreekpunt. Nou, dus wil je daar meer over weten, dan kun je terecht op de website van Werken bij Norberkracht. Dat is de samenwerkingsorganisatie tussen Terberg en Dinkeland. En verder onlangs een onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de Hengeloze binnenstad. De binnenstad van Hengelo ligt al jaren onder vuur omdat mensen het te kil, te saai en te leeg vinden. En is er weer een peiling gedaan, wat vinden mensen eruit? De binnenstad kreeg een rapportcijfer 6,9. Nou, daar kun je van alles van vinden. Ik scoorde tijdens mijn examenperiode lager, denk ik, gemiddeld. Maar Hengelo heeft ongetwijfeld ambities hebben, maar over het algemeen redelijk tevreden is de conclusie. Mensen konden hun mening erover geven. De algemene waardering was sinds 2023 al wat gestegen, maar er zijn nog zeker verbeterpunten. Zo is de variatie in het winkelaanbod het laagst beoordeeld. En ook veel leegstand, hè. Inmiddels staat, geloof ik, 1 op de 4 winkelruimtes leeg. Dat is dus een behoorlijke uitdaging voor Hengelo om verder aan te werken met de binnenstadmanager en alle ondernemers. Maar er zijn al behoorlijke stappen gezet, kun je zeggen.

Het nummer 1 radiostation voor Twente. Wij zijn Twente FM met Douwe Bob. En with you, ook nog hier Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. Nou, zometeen, als we dat vriendelijk vragen, het Twente FM streeknieuws, dat ga je zometeen horen naar de nieuwe single van Taylor

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Hambergeres in Enter is een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt uit de late bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden. Het graftype is in Nederland slechts enkele keer aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsloven. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsleuvenonderzoek waarbij duidelijke verkleuringen en greppels rondom langwerpige grafheuvels zichtbaar waren. Archeologen hebben besloten het complete grafveld op te graven. De gemeente Enschede experimenteert met vezelhennep als duurzaam bouwmateriaal. Een veld van 3,5 hectare is ingezaaid voor de teelt. De plant wordt gebruikt als grondstof voor isolatie en plaatmateriaal. Afzet blijft wel een uitdaging. De bouwindustrie stapt al over op duurzame houtvezels en wil niet snel overstappen op een nieuw product. Wetenschappers zien grote toekomst voor hennep als bouwgrondstof. Het college van BMW Dinkeland moet duidelijkheid geven over de inzet van een Duitse ladderwagen bij het afhuizen van patiënten in het buitengebied. Raadslid Patrick Schiphorst van lokaal Dinkeland stelt dat aanrijtijden vanuit Oldenzaal bij spoedgevallen te lang duren. De brandweer uit het Duitse Noordhoorn rukt wel uit bij branden, maar weigert te helpen bij het afhuizen van patiënten in Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten. Komende nacht is er veel bewolking. Het is niet koud, het wordt zo'n 12 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en later wordt het droger.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files nog in het oosten van het land. Te beginnen de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os, voor Ravenstein ook nog 10 minuten op onthoud. En tenslotte is het ook nog druk op de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Lent, 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Leuke nieuwe single van Shaboozy en Miles Smith. Blink Twice. En ook nog Roxette en Joyride.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Met vandaag, helaas, opnieuw wisselvalligheid. Het begon hoopgevend met ruimte voor de zon, maar inmiddels bewolking en dus ook de nodige buien. Vanavond en vannacht kan er een spatje regen tussen zitten en het koelt niet verder af dan een graad of 10. Morgen, je woensdag, die start ook bewolkt. Er zijn buien, vooral in de middag gaan die vallen. Met maximum temperaturen van 16 graden is het dan niet koud. Later op de dag komt de zon er nog even bij. En dan breekt er een drogere periode aan. Donderdag merken we dat al duidelijk aan de temperaturen. Wordt het al zo'n 21 graden. Maar vanaf vrijdag gaan de temperaturen nog verder omhoog. Met volop ruimte voor de zon. 25 tot lokaal 26 graden, jongens. Met andere woorden, de komende uren nog even wisselvallig. Maar uiteindelijk wordt het later deze week droger. En doet de zomer zijn intrede. Nou, dat is toch prettig. Zijn we weer een beetje aan toe, zullen we maar zeggen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de Tweede Kamer in Den Haag zijn zeker 70 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen Israël, dat ook vandaag weer hulpschepen voor Gaza tegenhield. Aan boord waren ook 3 Nederlanders. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er is nu geen enkel schip meer over dat naar Gaza wilde. Er is overmorgen een spoeddebat in de Tweede Kamer over de vele AZC-protesten van de laatste tijd, meldt de Telegraaf. Sommige partijen willen het dan ook hebben over Gidi Markesower. Die zei een tijdje geleden dat er maximaal geweld moet worden gebruikt tegen Palestijnse vluchtelingen. RTL neemt afstand van wat er is gebeurd in de Britse versie van Married at First Sight. 2 deelnemers zeggen dat ze zijn verkracht door een nieuwe man. Maar wij werken met een andere producent, zegt RTL. De Britse versie werd wel uitgezonden op RTL 4, maar nu niet meer door alle ophef. En de populaire game Fortnite is weer terug in de App Store van Apple. Het giespel werd daar 6 jaar geleden weggehaald omdat de maker ruzie had met Apple over het betaalsysteem. Er loopt al jaren een rechtszaak over. De maker van Fortnite denkt dat hij die gaat winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is een graad of 15. Vannacht blijft het bewolkt en liggen de minima rond 12 graden. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
6: Steek aan dat ding, Peter. Steek aan.
7: May the force be with you.

Je kent ze waarschijnlijk ook van Remedy, de Black Rose. Ik word er altijd vrolijk van. Jealous Again aan het begin van avonddienst. Goedenavond. En welkom op deze wat druilerige dinsdagavond. Het was zo mooi vandaag, hè? Maar vanavond valt het een klein beetje in het water. Maar goed, daar moeten we even doorheen worstelen, want het wordt beter. Ik ga het je straks meer over vertellen. Dan nog even nieuws om direct maar even mee te beginnen. Want vanmiddag rond 5 uur werd er een brand ontdekt aan de Blokdijk in Notter. Werknemers van een agrarisch bedrijf waren de koeien aan het voeren. En toen de plots brand ontstond in de voerwagen. De werknemers brachten de brand in de voerwagen naar buiten. En het vee werd ook geëvacueerd. De brandweer wist de brand trouwens snel te blussen. Evenals de voerwagen die in vlammen stond. En door een snelle ingrijp raakten er geen koeien gewond. Dus het is best wel even spannend geweest daar zo. Maar in ieder geval met een goede afloop. Nou, straks ook nog even een mooie deundraai uit de onmunnige 999. De lijst die we gedraaid hebben samen met jou op tussen kerst en oud en nieuw. Samengesteld. Je kon 10 platen insturen. Daar hebben we een mooie lijst van gemaakt. Nummer 178 is vandaag aan de beurt. En dat is een liedje uit 2024. Vrij recent. En het is een zangeres. En ze zingt over een jongen die verliefd is op haar. En

aan een golfband. Stiekem ben ik met je bezig. En er was geen woord aan het gelogen trouwens. Want die man die had weer een verhouding met een van die zangers van Goldband. Oké, nou, ik hoop dat ze nog steeds happy en gelukkig zijn. Het is 13 over 7. Goedenavond allemaal. We gaan even naar buiten kijken met betrekking tot het weer. Nou, ik kan in ieder geval kort zijn. Het is druilerig vanavond. Er trekt op dit moment een regengebied over Twente.

zoals gewoonlijk naar de studio en het was nog droog, maar ik zie de bui al hangen, zeg maar. Ik moet me wel even een nap pak halen als ik straks weer terugfiets naar huizen in Denenkamp. Goed, inmiddels belangrijk nieuws, want Poetin is geland in China. Nou, daar zaten we op te wachten, want ja, Trump is net geweest. Daar kan Poetin natuurlijk niet achterblijven. En Xi Jinping, die ziet het allemaal gebeuren en hoort het allemaal wel aan. Hè? En we zullen wel zien wat daar vooruit komt. Want er is weer genoeg te doen in de wereld. Hè? Ook lokaal gebied en op internationaal gebied. Nou, jaren 80 muziek, zeker zijn we goed in. Status Quo, 1980, Whatever You Want, nu op de zenders van Twente FM.

0: Sky Full of Stars van Coldplay. Dat kun je vanavond wel vergeten. Het wordt één grote bewolkte bende. Dus, maar wellicht in de komende dagen, zoals gezegd, wat beter weer. Dan vanmiddag even aan de in Wierde. Kruispunt Vlierdijk en de Lage Eggeweg. Daar zijn twee personenauto's op elkaar met elkaar in het bos ingekomen. En door impact belandde een van de voertuigen in een naastgelegen sloot. En meerdere betrokkenen, onder wie een kind, zijn door het ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. En geen van de slachtoffers hoefde voor verdere behandeling naar het ziekenhuis worden vervoerd. Nou, dan wel even een leuk iets wat erbij komt. Als je een kind betrokken is bij een aanrijding, want het aanwezige kind is door hulpverleners gerustgesteld. En onder meer met inzet van troostbeertjes van de politie en de ambulancedienst. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en beide voertuigen werden afgeleerd. Dus dat is dus vanmiddag daar in Wierden.
1: De Onmenige 999.
0: Laten we daar eens even gezellig over kletsen. Dat doen we elke dinsdagavond. En vanavond lopen we even. Vanavond gaan we 178 draaien. Dat is van een zangeres. En het is vrij recent, namelijk van 2024. Maar wat stond er allemaal rondom die 178? Onder andere op 182 L'amour toujours van Gigi D'Agostino. En The Winner Takes It All van ABBA vonden jullie goed voor plekje 181. Nou, The Boxer van Simon & Garfunkel op 180. En Sion Chanté van Julien Clerc op nummer 179. Hold That Love mocht niet vergeten worden volgens jullie, want Led Zeppelin meldde zich op 177 en Sterrenstof van de Jeugdvertegenwoordiger op 176. Oké, mooi. Nou, er waren heel wat lijstjes van top 10's die jullie ingestuurd hadden. En we hebben de lijst gedraaid tussen kerst en oud en nieuw. Nummer 178 gaat over een zangeres, Sabrina Carpenter. Ze zingt over een jongen die verliefd is.

0: het van mij, is geen probleem. Sabrina Carpenter en Espresso afgelopen jaar in de onmenige 999 op 178. Straks Wax en Right Between the Eyes en het eenste streeknieuws van 120 met Frank van der Klucht.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, tweede Pinksterdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Hambergeres in Enter is een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt uit de late bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden. Het graftype is in Nederland slechts enkele keer aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsloven. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsleuvenonderzoek waarbij duidelijke verkleuringen en greppels rondom langwerpige grafheuvels zichtbaar waren. Archeologen hebben besloten het complete grafveld op te graven. De gemeente Enschede experimenteert met vezelhennep als duurzaam bouwmateriaal. Een veld van 3,5 hectare is ingezaaid voor de teelt. De plant wordt gebruikt als grondstof voor isolatie en plaatmateriaal. Afzet blijft wel een uitdaging. De bouwindustrie stapt al over op duurzame houtvezels en wil niet snel overstappen op een nieuw product. Wetenschappers zien grote toekomst voor hennep als bouwgrondstof. Het college van BMW Dinkeland moet duidelijkheid geven over de inzet van een Duitse ladderwagen bij het afhuizen van patiënten in het buitengebied. Raadslid Patrick Schiphorst van Lokaal Dinkeland stelt dat aanrijtijden vanuit Oldenzaal bij spoedgevallen te lang duren. De brandweer uit het Duitse Noordhoorn rukt wel uit bij branden, maar weigert te helpen bij het afhuizen van patiënten in Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten. Komende nacht is er veel bewolking. Het is niet koud, het wordt zo'n 12 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en later wordt het droger.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N348 vanuit Doesburg naar Zutphen is de weg bij Dieren dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wax, W-A-X werd wel eens genoemd. In 1986 hadden ze een groot hit meer met dit mooie chanson, zeg maar. Tafeldienst op Twente FM. En nog nieuws over perikelen. Ik had het net al over internationale perikelen, maar ook lokaal. Want de nieuwe naam van de fusiepartij GroenLinks PvdA, oftewel Progressief Nederland Pro's, dat zorgt al sinds de bekendmaking een maand voor onrust bij lokale partijen met pro in hun naam. Ook Pro Hengelo mengt zich nu in de strijd. En samen met nog 8 lokale partijen eist de partij dat de registratie van de nieuwe naam wordt afgekeurd. En de kwestie diende maandag bij de Raad van State in Den Haag. Nou, wil je er meer over lezen? Dat wil je natuurlijk. Kijk dan even bij ons op de site 120.nl. Oké, nou, straks gaan we even over naar Heracles. Daar is natuurlijk het een en ander los, want zij gaan degraderen. Ze gaan naar de keukenkampioenschap. Gaan ze dan maar voetballen, hè? Ja. Daar is nog wat anders aan de hand, want de Heracles Foundation is namelijk kans hebben voor een appeltje van oranje. Nu weet ik straks even aan de lijn, want mensen kunnen vanaf maandag 18 mei stemmen op hun favoriete kans hebben voor een appeltje van oranje. Nou, de Heracles Foundation komt ook met een aanmerking voor de prijs. En stemmen kan tot en met 27 mei via www.oranjefonds.nl/appeltje. Dus nou, straks meer erover samen met Joep Hiddink.

0: Ilke Klein, Ein Tag am Strand. Ik kan je beloven, dat komt er wel aan. Mocht je daar naartoe willen, dan is denk ik vrijdag al een leuke optie. Oké, dan nog even wat anders. Want de Lassense Raadcommissie die komt vanavond nog even bij in. Want om 8 uur staat de vergadering in de raadzaal van het Lassense Hoes. En er worden weer diverse onderwerpen voorbereid. En dat is allemaal vooruitlopend op de definitieve besluitvorming op 2 juni. Ja, nou, wat wordt er allemaal gedaan? De commissie buigt zich vanavond onder andere over de bestemmingsplan voor Glanen. Diverse omgevingsplannen voor Overdinkel, de Lutte en Overdinkel. En het vaststellen van de nota bodembeheer 2.0. Nou, daarnaast zal de college de commissie bijpraten over eventuele actualiteiten al daar. Oké, nou goed. Mocht je daar naartoe willen, je hebt nog even een klein kwartiertje. Dan kun je aansluiten daar in het gemeentehuis in Losser. Dan nog even naar Heracles. Heracles Foundation, die is namelijk kans hebben voor het appeltje van Oranje. Joep Hiddink, hoe staat het ervoor?
1: We zijn in ieder geval genomineerd met ons initiatief van Zwarte Cijfers. Dus dat is al een hele eervolle vermelding, dat je daar bij de laatste 50... in eerste instantie komt, en we zitten nu bij de laatste 25... dan kom je inderdaad mee in een stemronde en dan maak je kans op een bezoek aan Prinses Maxima. En daarnaast krijg je €25.000 budget voor het initiatief wat je aanlevert. Dus bij ons Zwarte Cijfers. Nou, met Zwarte Cijfers doen we met Heracles Almelo en in het bijzonder dan de Heracles Foundation. Geven wij workshops op middelbare scholen hier in de stad Almelo. En daarmee gaan wij het hebben over financiële zelfredzaamheid van jongeren. In deze tijd geven jongeren veel uit, worden ze veel getriggerd om geld uit te geven. En we merken in samenwerking met de Rabobank en KPMG dat het een groter en groeiend probleem aan het worden is onder jongeren. Het financiële bewustwording, zelfstandigheid. En met leuke casussen vanuit Heracles geven wij 3 workshops in de klas. En proberen we ze daarmee het een en ander bij te brengen. Nou, kijk, het leuke is natuurlijk dat voor de kinderen waar het om gaat, is Heracles Almelo komt in de klas. Dat doet vaak al iets. Heracles Almelo staat opeens in de klas jou iets uit te leggen. Dus dat geeft altijd een positieve sfeer. Aan de hand van casussen die wij opstellen hier bij Heracles Almelo. Bijvoorbeeld, je bent een technisch directeur en je hebt een zakcentje. En je moet daar 3 spelers van halen. Regel het maar. Op die manier maken we het levend. Mike de Wierik, onze speler, is ambassadeur geworden van het project. Dus die waait in ieder geval altijd de laatste workshop aan en gaat in gesprek met die kinderen. En uiteraard geven wij ze een huiswerkopdracht mee om goed bij te houden wat er nou eens inkomt en wat er nou uitgaat.

0: Het is een beetje een druilerige avond. En het blijft wel zo tot een uur of 12. Dus nou ja, mocht je hond uitlaten, dan even een dingetje.
1: Hey Peter, ja, hoe is het?
0: Nou, best wel redelijk flex. Want ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar... met het vooruitzicht van mooi weer, dan word je altijd iets beter van, zeg maar. Je moet even door de zure appel inbijten, maar dan gaat het toch beter worden. Ik ga komend weekend nog met de motor naar het Sauerland. Ja, dat lijkt me ook wel een leuk ding. Nu al 25 jaar met een paar mannen. Echt een mannenweekend, zeg maar. Dat staat in het verschiet. Dat lijkt mij weer fantastisch. Nou, ik hoop dat jij ook wat leuks in het verschiet hebt voor het komende Pinksterweekend, want dat is het. En heb je weer een korte week, hè? Oké, het wordt in ieder geval mooi weer en dan is er wat anders aan de hand. Want dan moet je weer gaan smeren. Het is erg belangrijk dat je je goed insmeert. Want er zit namelijk hoge zoninvloed in dit seizoen. Maar de zon staat aardig hoog en heeft behoorlijk wat kracht. Nou, wat heb je nodig? Ja, zonnebrandolie. Maar wat dan wel? Let dan even op wat er allemaal op staat. Er staat SPF op, UVA, UVB, van alles en nog wat. Nou, dat SPF, dat staat voor Sun Protection Factor. En dat is dan bijvoorbeeld factor 30. Nou, de UVA, dat is de straling die je veroudert. En de UVB is de straling die je verbrandt. En dat is natuurlijk ook het meest gevaarlijke eraan. Nou, wat is dan de smeerformule, zeg maar? Nou, de SPF-formule is namelijk als volgt. Als je niks doet, dan verbrand je over het algemeen in 10 minuten. En als je factor 30 hebt, dan is het 30 x 10 is 300 minuten. Dat is 5 uur ben je dan beschermd als je jezelf hebt ingesmeerd. Maar KWF zegt, smeer je om de 2 uur rijkelijk. En smeer overal, dus ook bij je haargrens en bij het puntje van je neus en je voeten. Want dat is ook altijd een probleem, want mensen smeren hun voeten niet in. En verbranden ze hun voeten. Allemaal om problemen later te voorkomen. Bijvoorbeeld huidkanker of andere rare fratsen. Dus smeren. Mocht je van dat spul kopen, het maakt niet uit of het nog goedkoop of duur is. Het is allemaal goed. Dus het is meestal het luchtje of het geurtje wat eraan zit. Maar het is namelijk wettelijk bepaald dat factor 30 is. Dus dat is wel weer een helpende gedachte, zeg maar, met al die toestanden wat je hebt. Zeker als je kleine kinderen hebt, dan gaat er nog zo'n hele fles doorheen. Met zonnebrandolie. Niet vergeten de komende dagen. De Police op de zenders van Twente FM. And don't stand so close to me.

0: van 8 uur. Vergeet je bakkie niet.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè? Ja.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het zwaar mishandelde meisje uit Stadskanaal heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen toen ze al onder toezicht stond van jeugdbeschermers. Die club heet de William Schikker Stichting, die ook betrokken was bij het Vlaardingse pleegmeisje. In Stadskanaal werd ook een jongetje mishandeld, de moeders zitten vast. Denemarken wil de overleden walvis Timmy zo snel mogelijk weghalen, omdat hij zo langzamerhand een toeristische attractie is geworden. Hij ligt nog altijd voor de kust en trekt veel dagjes mensen. Denemarken waarschuwt dat dode walvissen ook gevaarlijk kunnen zijn. Ze bouwen gassen op en kunnen ontploffen. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. En in de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een groot feest aan de gang voor zangeres Dara. Zij won zaterdag het Songfestival met het liedje Bangaranga. Dara is de eerste die namens Bulgarije wist te winnen. De gemeente Sofia heeft haar voorgedragen als ereburger van de stad. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

Ze hebben er samen 0. Maar wellicht hebben we al samen geprobeerd. Ik weet het niet, geen idee. Het zal maar ook in de artiestenwereld. 7 over 8, goedenavond allemaal. De avonddienst meldt zich weer terug tot 9 uur. Op deze wat druilerige dinsdag, we moeten even door de zure appel heen bijten. Vanavond nog wat regen. Morgen links en rechts nog wat gespetter, maar daarna wordt het beter. Dat is de verwachting. Okay. Nou, straks nog even wat nieuws rondom de zorg van het commissariaat van de media. Die melden zich ook met toeters en bellen. En we gaan nog even over hennep hebben. Hennep. Hennep. Ja, dat kan namelijk als bouwmateriaal voor de toekomst worden gebruikt. Tenminste, Sander Lubbuis heeft straks even een uitzending, want de gemeente Enschede die heeft op Technology Base een proefveld van ongeveer 3,5 hectare met vezelhennep aangelegd. Nou, wat is dat? Vezelhennep, dat is een industriële landbouwplant en verschilt van wiet of marihuana. Dus niet straks alle amas richting het vliegveld daar zo en...

0: een ander stop, dat is een sigaret. En die wordt er weer happy van, zeg maar. Nou, helemaal goed. Doe je ding. Straks hebben we dus Sander Lubbehuizen in de uitzending.
1: Dit is tot 9 uur. De avonddienst.
0: En dit is Sommieu. And Dark Before the Dawn.

0: Talk Talk en Life's What You Make It hier bij Twente FM in de avonddienst. We gaan even over naar het hennepverhaal wat ik net afstak. Want het, dat maakt hier nogal wat te doen, het hennepverhaal. Want het gaat dan om de gemeente Enschede. Sander Lubbehuizen, wat gaan jullie nou eigenlijk precies doen als gemeente?
1: We gaan als gemeente een klein beetje boer worden. Op de technology base, op het vliegveld inderdaad. We gaan aan het kijken of wij vezelhennep kunnen gaan telen zelf als gemeente. Gemeente Enschede. En dat is vrij vernieuwend, omdat we als gemeente eigenlijk nooit boer willen worden. We willen eigenlijk gewoon gemeente blijven. Maar als wij inderdaad de technologie rondom biobased bouwen willen aanjagen, dan zul je toch ook eigenlijk wel ervaring moeten gaan opdoen om die keten rond te krijgen. Dus hoe kun je nou van die plant een product maken wat je uiteindelijk van het land in een bouwmateriaal zou kunnen verwerken? Nou, daar staan wij voor aan de lat op dit moment. We hebben nu een testveld van 3,5 hectare bij het vliegveld. We hebben een groot bord neergezet om even gewoon ook uit te leggen aan de mensen die zeggen van hé, die groeit hennep, wat zijn we aan het doen? Het is geen marihuana zoals we dat allemaal kennen. Het is een eeuwenoud gewas en eigenlijk door veredeling al die jaren is er uiteindelijk marihuana van gemaakt. Want dat is eigenlijk door die veredeling krijg je eigenlijk die hallucinerende effecten daarvan. Maar de originele plant, die bevat eigenlijk gewoon heel erg weinig van dat soort THC die er dan in zit. En we gaan dat gewoon ook goed monitoren en zo. Dus iedereen mag gewoon komen kijken en ervaren wat nou precies hennepgroei is, hennepteelt is. En welke mooie producten je daarvan kunt maken. Want dat is echt een fantastisch gewas. Hij heeft geen chemische chemicaliën nodig om te groeien. Kan erg goed tegen droogte. Dus dat zoekt heel erg diep met wortels de water op. Het is daar droog, zandgrond met technology base. Dus het is relatief droog. Dus het is ook een fantastisch gewas om zo meteen ook boeren misschien te gaan helpen. Om over te schakelen naar een ander soort type van landbouw. Dus we willen ook gaan kijken van nou is dit wat. Als we nou een grote afzet kunnen creëren van al deze mooie vezels, die isolatiemateriaal wat we daarvan willen maken, dan helpt dat misschien ook boeren ook zo meteen om meer te kunnen gaan telen en uiteindelijk misschien wel voor de bouw te gaan telen in plaats van voor eten of voor voer of voor dat soort zaken.

over Heracles. Want we hadden in ieder geval al in de uitzending met het positiefs. Maar er is ook wat negatiefs te melden natuurlijk. Want ze zijn gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. Nou, hopelijk worden ze daar volgend jaar weer kampioen. Dan zijn ze snel weer terug in de eredivisie waar ze horen. Maar Heracles heeft besloten om afscheid te nemen van de algemeen directeur Rob Toestaan. En de raad van commissarissen die heeft het noodzakelijk geacht voor de sportieve wederopstanding van de Almeloze club. Oké, nou. Toestaan was sinds februari 2018 algemeen directeur van de Almeloers. En eerder was Toestaan al werkzaam bij Heracles. Tussen 2007 en 2009 fungeerde hij als commercieel manager van Heracles Almelo. En was van 2010 tot 2018 was hij commercieel directeur. Waarna hij werd benoemd tot algemeen directeur en financieel directeur. Raymond Enting neemt de taken over van Toestaan. Dus, nou, hopelijk komt er allemaal nog een goede stroomversnelling terecht. En alles komt weer op zijn pootjes terecht naar Almelo. Dat we hopen. Dan nog een bericht van de commissariaat van de media vandaag. Die maakt zich zorgen. Ja, die maakt zich wel vaker zorgen. Nou, steeds meer mensen, die, vooral jongeren, die baseren hun mening op sociale media. Zoals TikTok en Instagram en X. Nou, de zorgen zijn vooral groot omdat eigenaren van de platforms. Die kunnen dan hun mening en hun visie dan uitdragen. Meneer Tusk, die Musk bijvoorbeeld. Die heeft er een handje van. Nou, het commissariaat van de BDA die roept op om samen met de EU en experts een goede wetgeving te maken voor de EU. Dat het in ieder geval wat beter gecontroleerd wordt. En niet alles maar zomaar eten ingeslingerd wordt. Met al soort complottheorieën en dergelijke. Oké, right on. 8:45. Straks streeknieuws. En een klein beetje Bob Marley op de zender. Summer is coming. En de reggae op de radio, dat moet altijd gebeuren dan. I am like a lion in the Zion.

0: Oké, straks. Homewrecker van Samber. En het 120 streknieuws.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Hambergeres in Enter is een zeldzaam langbedden grafveld ontdekt uit de late bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden. Het graftype is in Nederland slechts enkele keer aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsloven. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsleuvenonderzoek waarbij duidelijke verkleuringen en greppels rondom langwerpige grafheuvels zichtbaar waren. Archeologen hebben besloten het complete grafveld op te graven. De gemeente Enschede experimenteert met vezelhennep als duurzaam bouwmateriaal. Een veld van 3,5 hectare is ingezaaid voor de teelt. De plant wordt gebruikt als grondstof voor isolatie en plaatmateriaal. Afzet blijft wel een uitdaging. De bouwindustrie stapt al over op duurzame houtvezels en wil niet snel overstappen op een nieuw product. Wetenschappers zien grote toekomst voor hennep als bouwgrondstof. Het college van BMW Dinkeland moet duidelijkheid geven over de inzet van een Duitse ladderwagen bij het afhuizen van patiënten in het buitengebied. Raadslid Patrick Schiphorst van lokaal Dinkeland stelt dat aanrijdtijden vanuit Oldenzaal bij spoedgevallen te lang duren. De brandweer uit de Duitse Noordhoorn rukt wel uit bij branden, maar weigert te helpen bij het afhuizen van patiënten in Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten. Komende nacht is er veel bewolking. Het is niet koud, het wordt zo'n 12 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en later wordt het droger.

dat ligt lekker hoor op die radiogolven van Twente FM deze summer. En Home Wrecker. Ik weet niet of je home aan het wrecken bent, maar... Als je niet lekker bij je klussen of dan nog aan het werk bent, dan... Houden we je graag gezelschap hier bij de avonddienst van Twente FM. Straks gaan we nog even hebben over de Europa-run. De Almelo's die gaan zich klaarmaken voor de start van de Europa-run 2026. En die start zaterdag op het vliegveld Twente. En die eindigt in Rotterdam. En zaterdagavond passeert de Europa-run de Hof 88 Theater daar in Almelo. En Philip Dett kan ons daar straks meer over vertellen wat er allemaal precies gaat gebeuren en hoe dat allemaal in elkaar zit. Oké, nou. Right on. We gaan even de jaren 80 in. Dat is een lekker devies hier.

0: these beautiful things that are.
1: Geweldig liedje, deze Benson Boone en Beautiful, Beautiful Things. Oké, als je je bek wil breken, dan moet je hem draaien. Oké, nog even wat goed nieuws vanuit Hengelo en Den Haag. Want je hebt het misschien meegekregen, gisteren is er van alles en nog wat gebeurd rondom het organiseren van opvang voor asielzoekers of van asielzoekers. Nou, Sander Schelberg die is er wel blij mee dat het nu zeg maar wat meer in de lijn komt te liggen en dat er hulp komt vanuit Den Haag. Nou, oké. VNG Overijssel is er ook zeker blij mee. En zeker nu ook de opvanglocaties steeds vaker leiden tot intimidatie en bedreiging. Dus mensen moeten ook ergens terecht. Dat is makkelijk zat. En je mag ervan vinden wat je van vinden wil. Maar als je in nood zit, dan wil je natuurlijk ook geholpen worden. 9:15 in de avond. We gaan naar de Albeloopers. De Roperen 2026. Filip, Dert, jullie zijn met een estafetteploeg bezig met de voorbereiding voor de loop tussen Vliegveld Twente aanstaande zaterdag en Rotterdam. Dat is de Roperen. En dat doen jullie allemaal voor een goed doel. En dat gaat zeker om geld. En wat is daar precies de bedoeling van? Dat gaat toch om onderzenten, neem ik aan.
2: Ja, het gaat zeker om centen binnenhalen natuurlijk. Wij zetten ons in voor de palliatieve zorg voor de kankerpatiënten en hun familie. En onze Roparun weekend is altijd onze kers op de taart, zeg ik dan maar. Het hele jaar door verzamelen wij geld. Zijn we druk bezig om onze naam uit te dragen. Maar het gaat om het geld. En dit weekend is onze beloning voor alle inzet van het hele jaar. Het team bestaat uit 25 personen. Daar zijn 8 lopers van. En die 8 lopers die moeten in estafettevorm de Roparun volbrengen. Daar zijn fietsers voor die navigeren voor die lopers. Anders weet de loper niet waar hij naartoe moet. En de fietsers en de lopers worden ondersteund door de catering, door fysio, door chauffeurs, door een teamcaptain. Een heel team. Iedereen heeft zijn eigen taak. Iedereen is even belangrijk. En met elkaar haal je de finish in Rotterdam 560 kilometer in 3 dagen, 2 nachten non-stop estafette. De Roparun is de langst continu estafetteloop ter wereld. Nee, je mag overal staan. Er zijn wel controleposten vanuit de Roparun onderweg. En in de nabijheid van die controlepost mag je niet staan. Maar dat is dan ook het enige regeltje wat niet mag. En voor de rest ben je vrij om je te bewegen op de route. Weet je, iedereen wil ook nog wel graag een keer douchen onderweg. Nog een keer gewoon naar het toilet toe, hè, dat hoort er ook bij. Dus wij zorgen altijd wel dat onze basiskampen in een gebouw is van een voetbalvereniging. Of hier in Almelo zitten we in het zwembad waar we ons basiskamp hebben. Dat is aan de route. En je hebt toch een dak boven je hoofd en de juiste faciliteiten om daar je basiskamp op te zetten.

Bruce Springsteen en een van zijn niet zo heel super grote hits, maar wel lekker. Cover Me uit, weet ik wanneer, in ieder geval wel lekker tijdstip om te draaien. Dus 5 van 9, goedenavond allemaal. En vandaag nog wat nieuws rondom de sirenes van Nederland. Want de sirenes die gaan verdwijnen vanaf 2028. En dat gaat dan omgezet worden in een NL-alert. Dus elke maandag van de maand de dingen laten loeien. Dat gaat vanaf 2028 niet meer gebeuren. Tenminste, dat is het plan. Maar, zegt de Tweede Kamer, wat is het alternatief? Ja, het NL-alert, zegt meneer Van Weel. Maar, zegt de Kamer, als het mobiele netwerk is uitvalt, wat gaan we dan doen? Ja, zegt meneer Van Weel, daar gaan we over nadenken. Daar hebben we nog tot 2028 de tijd voor. Nou, jimmig de pijn. Ik vind er wat van. Eerder zouden de sirenes al een keer weggehaald worden. En toen is ook al gezegd van, nou, we laten ze nog even een paar jaar staan. Maar dan moet er wel een fatsoenlijk alternatief zijn. Nou, dat is dan het NL al eens geworden. Maar ja, gezien de laatste ontwikkelingen in Europa en hoe we naar de Oekraïne te kijken, dan lijkt mij zo'n sirene toch niet geheel overbodig. Ook daar gebruiken ze wel een soort van dingen voor internet. Maar ja, stel dat het internet uitvalt, wat doe je dan? Oké, nou, daar gaan ze over nadenken. We gaan maar weer afwachten wat daar weer uitkomt. Ik vind dat weer zo'n politiek besluit. Ja, ik weet het niet. Dat zien we dan wel weer, ja. Daar hebben we er zoveel van. Ga nou eens nadenken met z'n allen en maak er eens een leuke oplossing voor. Oké, even een plaatje draaien voor Mieke. Die kan nog even in de lucht, want vond dat we leuke muziek draaien hier bij Twente FM. Nou, hartstikke leuk. En ze vroeg iets van Janet Jackson. Nou, hier is ze.

0: namens Ralf en Inke. Vergeet onze luisterpagina niet en ik wens je nog een fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat...

0: auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het treinverkeer rond Den Haag Centraal ligt plat doordat demonstranten het spoor op zijn gegaan. Het gaat om 5 pro-Palestijnse activisten die aandacht willen voor de mensen op de hulpvloot voor Gaza. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal. De NS hoopt dat de treinen snel weer rijden. De beveiligingsbedrijven op Schiphol hangt een boete boven het hoofd voor de chaos van gisteren. Volgens de Telegraaf kan die oplopen tot wel 10.000 euro. Schiphol kan boetes geven als de bedrijven niet genoeg mensen of uren leveren. Door een nieuwe opzet van de beveiliging stonden er lange rijen in de vertrekhal. Er loopt een dierenhater rond in Eindhoven. In korte tijd zijn meerdere katten daar beschoten met pijlen, meldt Omroep Brabant. Eentje heeft het niet overleefd. Het is niet voor het eerst. Vorig jaar werden in dezelfde buurt in Eindhoven ook al meerdere katten beschoten met een kruisboog. In Amsterdam gaan noodpakketten uitdelen aan klanten van de voedselbank, schrijft het Parool. 2000 mensen krijgen een radio, een EHBO-setje en een fluitje. Het is een initiatief van de Amsterdamse afdeling van DENK. De noodpakketten zijn nodig voor langdurige stroomuitval of bij een ramp. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal zelfs 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij de Hambergeres in Enter is een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt uit de late bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden. Het graftype is in Nederland slechts enkele keer aangetroffen. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsloven. De ontdekking werd gedaan tijdens een proefsleuvenonderzoek waarbij duidelijke verkleuringen en greppels rondom langwerpige grafheuvels zichtbaar waren. Archeologen hebben besloten het complete grafveld op te graven. De gemeente Enschede experimenteert met vezelhennep als duurzaam bouwmateriaal. Een veld van 3,5 hectare is ingezaaid voor de teelt. De plant wordt gebruikt als grondstof voor isolatie en plaatmateriaal. Afzet blijft wel een uitdaging. De bouwindustrie stapt al over op duurzame houtvezels en wil niet snel overstappen op een nieuw product. Wetenschappers zien grote toekomst voor hennep als bouwgrondstof. Het college van BMW Dinkeland moet duidelijkheid geven over de inzet van een Duitse ladderwagen bij het afhuizen van patiënten in het buitengebied. Raadslid Patrick Schiphorst van Lokaal Dinkeland stelt dat aanrijtijden vanuit Oldenzaal bij spoedgevallen te lang duren. De brandweer uit het Duitse Noordhoorn rukt wel uit bij branden, maar weigert te helpen bij het afhuizen van patiënten in Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten. Komende nacht is er veel bewolking. Het is niet koud, het wordt zo'n 12 graden. En morgen is het wisselend bewolkt en later wordt het droger.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen rond Den Haag Centraal rijden weer. Het spoor was ongeveer een uur geblokkeerd door pro-Palestijnse activisten die op de rails waren gaan zitten. Ze hadden zich vastgeketend aan een paal en aan elkaar. 5 mensen zijn van het spoor gehaald en aangehouden. Het OM gaat de komende tijd meer dan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als dat er nu zijn. Het gaat om allerlei soorten, van trajectcontroles tot controles op bellen achter het stuur. Ook zijn er meer flitspalen nodig omdat veel steden de maximumsnelheid hebben verlaagd naar 30 km per uur. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen contact gehad met de 3 Nederlanders die vandaag zijn opgepakt door Israël. Ze zaten op schepen die hulp wilden brengen naar Gaza. Er zaten ook 2 journalisten bij van BNNVARA. Waar de Nederlanders nu zijn en hoe het met ze is, is niet duidelijk. En het Engelse voetbal is in de ban van Spygate. Daarbij draait het om Southampton dat stiekem trainingen heeft gefilmd van andere clubs. Ook van Middlesbrough, waar Southampton van won in een wedstrijd voor promotie naar de Premier League. Maar Southampton kan promotie niet op zijn buik schrijven, want het is gedisqualificeerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en stevige buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. In het weekend wordt het zomers warm, lokaal 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. In Almelo staat donderdag 28 mei de Veteranendag op het programma. In en rond het stadhuis zijn die middag verschillende activiteiten rond Nederlandse militairen en missies. Bezoekers kunnen militaire voertuigen bekijken, meedoen aan een bootcamp en ervaren hoe zwaar een militaire uitrusting is. Ook is er een fotobooth waar bezoekers op de foto kunnen in militair tenue. Daarnaast vertellen veteranen over hun ervaringen tijdens uitzendingen en kunnen bezoekers meedoen aan een dilemma-spel waarbij keuzes moeten worden gemaakt die militairen tijdens missies ook tegenkomen. Het middagprogramma duurt van 12:30 's middags tot 16:00 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Donderdag 28 mei dus. Van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 mei staat Oldenzaal weer in het teken van de Wandel Vierdaagse. De wandeltocht voert deelnemers iedere avond via een andere route door de stad en het buitengebied. De Wandel Vierdaagse is bedoeld voor jong en oud. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 tot 6 kilometer of 10 tot 12 kilometer. Ook is het mogelijk om 1, 2, 3 of alle 4 de dagen mee te wandelen. Wie alle dagen uitloopt, die ontvangt aan het einde een medaille. Voor inschrijven voor alle 4 dagen kost €5 per persoon. Wie liever per dag meeloopt, betaalt €3 per avond en kan zich melden bij de startlocatie van die dag. Meer informatie en aanmelden kan via Wandel Vierdaagse Oldenzaal. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Ook vanavond en vannacht blijft het druilerige weer aanhouden. Er is vrij veel bewolking en er valt wat regen. De temperatuur ligt vannacht rond de 9 graden. Morgen overdag is het een graad of 15 en ook dan valt er geregeld een bui. Vanaf donderdag wordt het droger en dan ook een stuk warmer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen.

0: tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Vriezenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: De baas van het bedrijf achter cruiseschip Hondius heeft voor het eerst gereageerd op de virusuitbraak. Hij noemt het een van de moeilijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van zijn bedrijf. Hij zei verder dat hij nog geen idee heeft hoe dat virus aan boord kon komen. Er waren in ieder geval geen knaagdieren. Er rijden weer treinen bij Den Haag Centraal. Het spoor was vanavond even geblokkeerd. Pro-Palestijnse activisten waren daarop gaan zitten en hadden zich aan elkaar en aan een paal vastgemaakt. 5 zijn er vanaf gehaald en opgepakt. Arsenal is voor het eerst sinds lange tijd kampioen geworden van de Engelse Premier League. Concurrent Manchester City speelde 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal nu niet meer inhalen. Het is voor de club de 14e landstitel in de geschiedenis. En in het Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Er is asbest en dat is vrijgekomen bij brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt. In het oosten valt nog een bui. Morgen is dat op meer plaatsen het geval en dan ook kans op onweer en hagel. Het wordt maximaal 19 graden en later op de dag zal de zon vaker schijnen. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuska.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: De topman van het bedrijf achter het vierenschip Hondius heeft voor het eerst van zich laten horen na de uitbraak van Hanta aan boord. Het was een van de moeilijkste tijden voor de rederij ooit, zei hij. Hij bedankte de gasten voor hun geduld en prijst de bemanning voor de kalmte. Door het virus zijn 3 mensen overleden. Het Openbaar Ministerie verklaart de oorlog aan automobilisten die zitten te appen achter het stuur of te hard rijden. We gaan 2 keer zoveel flitspalen neerzetten als nu om mensen te betrappen, zegt het OM. Ze worden ook in steden gezet, bij wegen waar je tegenwoordig niet harder mag dan 30. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat blijkt volgens de politie uit de verklaring die is gevonden. De daders zouden verschillende religies en rassen hebben gehaat. Bij het schieten kwamen 3 mensen om en de tieners pleegden waarschijnlijk zelfmoord. En koning Willem-Alexander heeft een liefde voor 8-banen. Dat onthulde hij in Limburg bij een 8-baanbouwer. Hij was daar met koningin Maxima op bezoek. Hij voelt zich helemaal thuis in 8-banen, zei hij. Ze kregen een rondleiding en Maxima mocht ook een bout aandraaien. Nou, dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat nog meer plaatsen het geval en is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt er maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.